NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Beyoncé.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Tickets, o-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Stijging van bijna 80%. Groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. Politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer bewolkt, vooral in het noordoosten regent het nog. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: De drie bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar een nieuwe aflevering van De Klas van 26. Morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
7: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: Gisteren op een rommelmarkt kocht ik een boekje. Lesmethode voor zelfstudie gitaar. Het rook naar zolder. Ik schat jaren 50. De eerste zin Het is de bedoeling van deze gitaarcursus dat u zonder kennis van het notenschrift toch in korte tijd liedjes kunt spelen. Ja, dat is echt iets voor mij. Nu nog een gitaar.

0: Deze James Akers, Schotse gitarist, heeft de cursus zeker goed afgerond. Je hoorde hem met een stuk uit Nouvelle Découverte sur la guitare van François Campion. Goedemorgen. Het is maandag 18 mei. Grijzig, nattig, eindelijk windstil. Eens kijken hoe stormachtig de kranten openen. Nou, NRC, die kopt bijna niemand durft meer te vissen in de straat van Hormuz. Inwoners van het plaatsje Moesandam aan de straat, die leven van visserij en toerisme normaal, maar er zijn bijna geen toeristen meer. En met de motorboot het water opgaan is riskant. De Volkskrant opent op een hele andere kant van onze planeet in Canada. De rijkste provincie Alberta die wil zich aansluiten bij de VS, althans een deel van de bevolking. Deze separisten verzamelen handtekeningen voor een referendum over afscheiding van Alberta. Want ze zeggen wij betalen de meeste belasting, maar het gaat allemaal ook naar de VS, al onze olie. Dus dat is onze belangrijkste bondgenoot. En Trouw opent met een groot stuk over ons stroomnet en de overbelasting daarvan. Bij drukte in de winter gaan juist huishoudens met een warmtepomp meer betalen, omdat stroom straks duurder is, precies wanneer mensen hun warmtepomp gebruiken. Nou, hier stroomt het al lekker. Stijn Grul aan de knoppen en Jacobus den Herder voor muziek en regie verantwoordelijk. Goedemorgen, Jacobus.
1: Ja, goedemorgen, Andrea.
0: Zag ik jou nou in de boksschool een paar klappen uitdelen?
1: Oh ja, dat is mijn zondags sportief moment.
0: Je bokst en je bent een pianist. Ik vind dat wel gevaarlijk.
1: Linker combinatie. Ja. Linkse combinatie.
0: Ja, maar omdat dan slijt een beetje van je af. En,
1: het is een heerlijke manier om fit te blijven.
0: Ja. Nou goed, wat staat er op de rol qua muziek?
1: Ja, van alles. Onder andere Charles Trenet. Vandaag 113 jaar geleden dat hij werd geboren in Narbonne. Dus daar beginnen we maar eens
0: mooi
1: mee.
0: In het zuiden. Ja, daar gaan we mee beginnen. De bel voor de eerste ronde heeft geklonken.

0: Ja, La Joie van Charles en door Charles Trenet gezongen. Dat lijkt me een heel goed motto van de dag. Maar eerst gaan we puzzelen. De opgave van het cryptogram luidt: componeerde in Frankrijk een vrucht van de exquisere winkel? Componeerde in Frankrijk een vrucht van de exquisere winkel. Je weet het, tot 9:15 kan je je oplossing sturen via de luister-app, NPO Luister-app. Inspreken mag, schrijven mag en mailen mag ook deochtend@kro-ncv.nl. Jacobus, ze zat al in Klassiek Insight, Cecile Huijnen. Ja. Dat boekje wat ze geschreven heeft, ja. Ik vertrek, dat heb jij natuurlijk al doorgelezen.
1: Dat heb ik al gewoon deels doorgelezen. Cecile Huijnen, misschien kennen luisteraars haar als ook presentator van Discotabel.
0: Discotabel, ja.
1: Hier op deze zender. Maar ze was jarenlang violist, concertmeester van Vion in Arnhem, maar ook bij allerlei andere orkesten. En ze heeft een paar jaar geleden haar viool aan de wil gehangen.
0: Ja, maar ook echt, hè? Verkocht. En ja, heel erop. Radicaal.
1: Zeker. En in haar boek vertelt ze eigenlijk hoe ze tot dat vertrek is gekomen. Dus het gaat over haar leven als orkestmuzikus.
0: Ja.
1: Maar ook over haar, ze is ziek geweest, ze heeft puberende kinderen, ze heeft gedate. Alles komt voorbij in dat boek. Dus het is heel openhartig.
0: Het klinkt heel erg leuk, toch?
1: Ja, het is een mooi inkijkje in haar leven. En meteen ook een inkijkje in het leven van de orkestmuzikus en alles wat daarbij komt kijken. Dus dat boek is te winnen.
0: Allerlei randjes daar ook aan. Dus het is wel echt iets om voor te strijden, cryptogram. Dat boek dus, Ik vertrek, van Cecile Huijnen. Als je het cryptogram goed oplost, nog één keer. Componeerde in Frankrijk een vrucht van de exquisere winkel.

0: En hier hoorde je haar, Cécile Huyne, de violiste, samen met Marieke Hopman op accordeon. En zij speelde Mavra uit de chanson Russe uit Mavra van Igor Stravinsky. 16 over 7, tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Joyce Sylvester, dijkgraaf bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. En ook voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. En zij heeft de kranten al voor ons doorgenomen. Goedemorgen, Joyce.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat valt je op vandaag?
1: Nou, ik was inderdaad heel vroeg uit de veren en werd geraakt door een column in het NRC, pagina 2 van Hans Stekentee. Die schrijft eigenlijk op basis van uitspraken van een aantal architecten: benut de capaciteit van de bestaande stad. Nou ja, en daar waar de politiek droomt van 10 nieuwe steden of het inpolderen van het Markermeer voor IJstad, ben ik heel erg geraakt door dat artikel. Want ja, je moet het Markermeer helemaal niet inpolderen. Het is namelijk heel nuttig water.
0: Ja, want natuurlijk als dijkgraaf kijk jij daar heel anders naar. Wat is vooral het nut van het Markermeer?
1: Nou, het hele IJsselmeergebied is te beschouwen als een soort van regenton. Een regenton die we in Nederland hebben. Het heeft een hele grote zoetwatervoorraad. Hè, en dat biedt ook op de langere termijn ruimte aan de Rijn. Die als de zeespiegel stijgt, we hebben natuurlijk te maken met klimaatverandering, zeespiegel stijgt en ook de Rijn moet een weg vinden naar de zee. Dus ook op strategisch niveau, de langere termijn, is het van belang om dat Markermeer open te houden. Het is nuttig water. 1. Het heeft een grote zoetwatervoorraad. En 2. Op langere termijn moet de Rijn ook een weg vinden naar de zee. Ja, en als je dan bedenkt dat heel Noord-Nederland daar watertekorten kan vanuit dat Markermeer kan aanvullen. Hè. Dan moet je denken aan Friesland, Groningen, Noord-Holland, Drentse Overijsselse Delta, Noordelijke Vechtstreek. Maar dat het ook een bron is van drinkwater, waar de PWN water uitput. Hè. De inlaat zit bij Amdijk. Dan sluit ik me helemaal aan bij de gedachte van dit artikel. Ja. Bouw dat Markermeer niet vol.
0: Nee, duidelijk. En je tweede verhaal komt ook uit de NRC, begreep ik?
1: Ja, want het NRC had een aantal boeiende artikelen. Het tweede artikel waar ik op aansloeg, wat als de stroom langdurig uitvalt en de deur van de supermarkt dicht blijft. Hè, het gaat om voedselvoorziening. Maar het bracht me ook weer bij ons werk bij het waterschap. Want alle waterschappen bereiden zich op dit moment voor op stroomuitval. Je moet je voorstellen, als de stroom uitvalt, dan stoppen onze gemalen en dan stoppen ook de rioolwaterzuiveringen. Oh, alles valt stil.
0: Ja,
1: en dan moeten we gaan werken met noodstroom om de kritieke gemalen draaiende te houden. Het rioolbeheer, dat mag je niet meer zomaar toilet doorspoelen. Dus ja, gemalen en stuwen moeten handmatig worden bediend. Dat hele idee van stroomuitval, dat raakt heel veel sectoren en ook die van ons.
0: Ja, en wat kan je als tip geven al voor ons met gewoon eenvoudige burgers qua water?
1: Het is toch heel belangrijk. Je bedoelt als het voorkomt, als de stroom uitvalt, die situatie daar doel je op, Andrea. Ja, wat wij dan zeggen is toch van spoel zo min mogelijk toilet door, want de riolen lopen dan toch heel snel vol en we kunnen dat niet verwerken. Hou jezelf op de hoogte en gek genoeg dek het toilet ook af. Voorkom dat terugstromend rioolwater je huis in stroom. Ja. Bril omlaag zetten en zet er iets op.
0: We zetten er iets op, dankjewel. Je hebt altijd een voorkeur voor muziek wat we moeten draaien. Wat wil je laten horen?
1: Ja, dat is een van de leuke aspecten van in dit programma mogen zijn. Dat er ook een muziekkeuze aan verbonden is. En we zijn op weg naar Pinksteren.
0: Ja.
1: En volgens de liturgische kalender heeft Bach daar ook weer mooie muziek voor gecomponeerd. Hij heeft een kerkkantate geschreven. Sie werden euch in den Bann tun. En dat vind ik echt een prachtige kantaten, want de volgelingen van Jezus worden gewaarschuwd om hun geloof. Er kan een bedreiging komen. Want dat past natuurlijk allemaal niet bij de traditionele Joodse wetten.
0: Nee.
1: Dus die waarschuwing, zie worden ooit in din bantoen, die Jezus geeft aan zijn volgelingen, dat vind ik een prachtig stuk.
0: Dat gaan we laten horen. Dankjewel, Joyce Sylvester.

Dat waren het openings- en het slotdeel uit de kantate Sie werden euch in den Bann tun van Johann Sebastian Bach. Het was de keuze van onze ontbijtgast, dijkgraaf Joyce Sylvester.

0: Muziek van Felix Mendelssohn Bartholdy. Je hoorde een deel uit de 9e symfonie voor strijkorkest, uitgevoerd door het Concerto Köln. Het is precies 19:30, tijd voor een kort nieuwsoverzicht. Amnesty International heeft in meer dan 40 jaar nog nooit zoveel executies geteld als in 2025. In Iran alleen werden meer dan 2100 mensen ter dood gebracht. Meer dan het dubbele dan het jaar daarvoor. In veel landen gaat het om politieke tegenstanders. Maar ook om vermeende drugshandelaren, zegt Amnesty.
1: Ja, wanneer mensen opgepakt worden, krijgen ze vaak oneerlijke en snelle processen zonder advocaat. Die vinden plaats bij de revolutionaire rechtbanken. Bewijs wordt vaak verkregen door martelingen. Er worden minderjarigen geëxecuteerd. Een onevenredig aantal etnische minderheden. En ja, eigenlijk dus gewoon door oneerlijke processen.
0: Al dus Dagmar Oudshoorn van Amnesty bij de NOS. Er moet een nationale crisiswet komen om het gebrek aan beschikbare stroom op te lossen. De tijd van onderzoek is voorbij, zegt Jan van Maurik van werkgeversvereniging VNO-NCW.
2: We denken dat je de uitbreiding van het net moet versnellen. We denken dat je via tarivering dat je alles op alles moet zetten om het gebruik beter te spreiden over de dag. We denken dat je in noodsituaties gasgeneratoren moet toestaan om het probleem op te lossen. We denken dat je bedrijven meer ruimte moet geven om onderling de stroom te delen.
0: De oproep van de werkgevers om dat via een nationale crisiswet te regelen wordt gesteund door de gemeente Eindhoven, meldt BNR. Bij verkiezingen in de Spaanse regio Andalusië, hebben de socialisten van premier Pedro Sánchez een gevoelig verlies geleden. Sánchez heeft in het buitenland sympathie omdat hij de toren van president Trump trotseert. Maar in Andalusië verwierf de conservatieve Partido Popular van Juan Moreno de absolute meerderheid.
3: La primera fuerza política ha sido el Partido Popular de Andalucía en las 8.
0: En met de overwinning van de Partido Popular in de regio ontstaat grote druk op premier Sánchez om af te treden. Een deel van de Loosdrechters is gisteren de straat opgegaan om een tegengeluid te laten horen. Ze zijn de negatieve aandacht voor hun dorp beu, is te horen bij NH Nieuws.
4: Ik ken Loosdrecht als een dorp waar we met elkaar de schouders eronder zetten. En wat er nu gebeurt, nou, ik herken het niet. Die heftigheid, ik herken het ook niet.
5: Het is veel haat en ik denk dat past niet bij ons dorp. En dat zorgt voor een tweedeling die ik niet wil.
0: In een deel van het gemeentehuis in Loosdrecht woont sinds kort een aantal asielzoekers. Ze zijn van harte welkom, aldus de mensen die gisteren demonstreerden. En voor weer een verkeer is hier Jeroen Dirks. Goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Andrea. Vanochtend regenachtig, vooral in het oosten. Vanmiddag vallen er dan weer buien. Het wordt 15 of 16 graden bij een matig wind uit het westen tot zuidwesten. Er staat 185 kilometer file, maar omdat er nergens meer vertraging is dan 13 minuten, noem ik ze verder niet.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: Je hoorde pianist Naum Grubert en hij speelde uit de beroemde sonate Der Sturm van Ludwig van Beethoven. Het derde deel. Jacobus, prachtig. Dit,
1: ja, is mooi, hè?
0: Oh, ja, het is beroemd, maar het is zo'n mooi stuk. Maar je wilde iets zeggen over het volgende muziekstuk.
1: Even in de klassiekers, want we gaan van Mozart naar Beethoven. Le Nozze di Figaro, momenteel.
0: We gaan van Beethoven naar Mozart.
1: Ja, dat is natuurlijk correct. We gaan van Beethoven naar Mozart. Le Nozze di Figaro, die speelt momenteel in de Amsterdamse opera.
0: Oh ja.
1: Nationale opera. Je kan er nog heen. Deze week woensdagavond, de laatste kaart staat erbij. Maar ook nog volgende week, maandag en donderdag, zijn er nog meer kaarten beschikbaar. De kranten waren echt wel heel lovend over de artiesten, over de muzici en het orkest.
0: Ja.
1: De regie is heel veel. Dus het loont om een klein beetje je te verdiepen in wat er allemaal... Want er is zoveel te zien, zeggen ze, dat je bijna niet weet waar je dan maar iets zoeken moet.
0: En wat bedoel je met verdiepen? Dat je even het programmaboekje gewoon goed moet lezen.
1: Dat je even kijkt wat zo'n regisseur allemaal met zich meebrengt en wat hij daarmee bedoelt. En dat is wel heel leuk om even te volgen. Maar ik zou zeggen, pak je kans. Operaballet.nl, daar zijn nog wat kaarten. En vooral de muziek is natuurlijk prachtig.

0: Jorde Sandrine Pio, sopraan met het Mozarteum Orkester Salzburg, onder leiding van Ivor Bolton. En zij zong uit Le Nozze di Figaro van Mozart de aria Giunse al fin il momento. En nu is dus deze Nozze di Figaro te zien en te horen in bij de Nationale Opera in Amsterdam. Precies 7:45, tijd voor het krantenoverzicht. Dat is gemaakt door Niels en dat lees ik samen met Jeroen.
1: Ja, elk jaar belanden zo'n 200.000 Nederlanders in het ziekenhuis na een besmetting met een infectieziekte. Dat zijn net zoveel mensen als er in Breda wonen, heeft het AD berekend op basis van cijfers van Samenwerking Infectieziekten. Die organisatie denkt dat het aantal ziekenhuisopnames de komende jaren verder stijgt, onder meer door ons reisgedrag.
0: Want Nederlanders gaan steeds vaker op reis, waardoor ze ook vaker besmet raken met ziektes die hier niet voorkomen. Verder daalt de vaccinatiegraad en zijn steeds meer bacteriën bestand tegen medicijnen. Vandaag begint een campagne die uitlegt hoe je besmetting kunt voorkomen.
1: De Telegraaf schrijft over de lastige zoektocht naar een advocaat voor Ridouan Taghi. Niemand wil de hoofdverdachte in de Marengo-liquidatiezaak bijstaan en het gerechtshof moet nu vandaag een oplossing zien te vinden. Maar volgens de krant is het de vraag of het hof nog een list weet te verzinnen.
0: En dat is een groot probleem, vindt hoogleraar strafrecht Brinkhoff. Hij spreekt van onbekende wateren waarin we nu komen. Want iedereen heeft recht op een advocaat. Bovendien ziet Brinkhoff dat de zaak tegen Taghi rommelig verloopt sinds hij geen rechtsbijstand meer krijgt.
1: Een nieuw tikje voor de Nederlandse maakindustrie en een volgende klap voor Eerbeek. Zo omschrijft de Volkskrant het faillissement van papierfabriek Coldenhoven. Het bedrijf werd 365 jaar oud, maar de hoge energieprijzen en de Iraanoorlog gaven Coldenhoven het laatste zetje.
0: De kans is groot dat 80 medewerkers hun baan verliezen. Het gaat vooral om mensen uit de directe omgeving van Eerbeek. Daar bestaat de vrees dat er bovendien een definitief einde komt aan het maken van papier. En dat de sector de Twentse textielindustrie achterna gaat. Want daar zijn ook alleen nog wat oude fabrieksmuren van over.
1: De blinde vlek voor ouderen met autisme is hardnekkig, schrijft NRC. De krant spreekt met hoogleraar Hilde Geurts, die er een boek over schreef. Volgens Geurts is er niet alleen sprake van een blinde vlek in de zorg, maar ook in de wetenschap. In onderzoeken naar autisme was de oudste deelnemer 42.
0: En dat komt volgens de hoogleraar doordat de diagnose autisme relatief jong is. Die stamt uit de jaren 50 en toen ging het alleen om kinderen, dat dachten ze toen. Veel ouderen hebben bovendien geleerd om autisme te maskeren, zegt Geurts. Ook daardoor raken ze vaak pas op hogere leeftijd uit balans als bijvoorbeeld hun werk wegvalt of een partner ziek wordt.
1: En er was al een Bijbel in onder meer het Fries en in het Twents. En nu is er ook een dyslexievriendelijke Bijbel. Trouw schrijft erover. In het boek grote letters, meer witregels en een rustige opmaak. Bovendien is deze Bijbel gedrukt in een speciaal lettertype en dat is daarvoor speciaal ontworpen.
0: Deze dyslexievriendelijke Bijbel is bedacht door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Een van de doelen daarvan is om de Bijbel voor iedereen toegankelijk te maken. Het NBG spreekt van de meest rustgevende Bijbel ooit. En ook slechtziende en laaggeletterden hebben er baat bij. En dit is allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Dat is een deel uit de vioolsonate van Franz Schubert. Je hoorde Alina Ibragimova, viool, en Cédric Tibergin, piano. Het cryptogram, er komen al heel veel reacties binnen, want iedereen wil ook dat leuke boek Ik vertrek van Cécile Huyne winnen. De opgave is: componeerde in Frankrijk een vrucht van de exquisere winkel? Nou, in de galop van Offenbach is het niet. Wat gaan we in het tweede uur doen? Nou, veilig op de fiets tot je 100ste. Dat is het doel van de Nationale Doortrapdagen. Die beginnen vandaag. Ik spreek straks een fietsdocent. Want ja, dat fietsen, dat moet je ook op latere leeftijd nog eens een keertje goed oefenen. En tot het nieuws van 8 uur hoor je muziek van Camille Saint-Saëns uit zijn beroemde Carnaval des Animaux. Twee delen. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, acht of negen dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
8: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
9: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk morgen naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nepwebwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting. De politie vindt dat moederbedrijf Medda meer moet doen om oplichters tegen te houden. De politie heeft door het delen van herkenbare beelden de identiteit van 74 vermoedelijke nepagenten en andere fraudeurs achterhaald. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten van oplichting op schermen langs de weg, in tv-spotjes en in online advertenties. 34 verdachten hebben zichzelf gemeld, 40 anderen zijn door tipgevers herkend. Hun beelden zijn offline gehaald. De beelden van de 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven voorlopig online staan. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. Het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. Woongebouwen zouden zijn geraakt en er zouden meerdere branden zijn ontstaan. In de stad Gerson is een dode gemeld. In het Belgische Mortsel bij Antwerpen is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. Afgelopen dagen viel er veel regen en de afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: De Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het zuiden van China is vanochtend vroeg getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Goed beeld van de schade is er niet. Wel is duidelijk dat zo'n 7000 mensen hun huis uit moeten. Het weer, het is bewolkt. Vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
8: De 3 bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar een nieuwe aflevering van De Klas van 26. Morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
0: NPO Klassiek.
9: KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: Het zijn de doortrapdagen. Het gaat over fietsen. En dichter Gershwin Bonifacia, die dicht tijdens het fietsen. Hij wist meteen dat zijn eerste bundel Ik heb een fiets gekocht moet heten. Daarna is hij ook inhoudelijk gaan schrijven op het concept fiets. In zijn bundel neemt hij de fietstocht als een metafoor voor het leven. Waar fiets je naartoe? En als je terug zou kunnen fietsen in de tijd, waar zou je naartoe fietsen? En waarom een fiets en geen cabrio of scooter? Allemaal vragen voor een dichter.

0: was trompetiste Lucienne Renaudin Vary en zij speelde de beroemde Badinerie van Johann Sebastian Bach. Goedemorgen, het is maandag 18 mei. Welkom bij terug bij de ochtend. Wat staat er vandaag op de agenda? Sowieso. De Raad van State die buigt zich vandaag over de nieuwe naam van GroenLinks PvdA. Een aantal lokale partijen vindt dat de afkorting PRO te veel lijkt op de eigen partijnaam. En ze zijn bang dat er voor stemmers verwarring ontstaat. Dan de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, houdt zijn jaarlijkse vergadering. Op de agenda staan onderwerpen als de uitroeiing van malaria en de gezondheid van de mensen in Gaza. En dan gaan we weer terug op die fiets. Ouderen langer en veilig laten fietsen. Dat is het doel van de Nationale Doortrapdagen. Die beginnen vandaag, meer om 7:15. Dan spreek ik een fietscoach. En het cryptogram is er natuurlijk. Ik zal de opgave nog een keer vertellen. Die luidt: componeerde in Frankrijk een vrucht van de exquisere winkel. En naast me zit Jacobus den Herder. Hij zorgt voor muziek. Ja. Wat staat er nu tweede uur op de rol?
1: Ja, tragisch geval. Ernest Chausson, een Franse componist, schreef geweldige muziek. Gaan we zo naar luisteren. Maar kwam aan zijn einde door een fataal fietsongeluk.
0: Oh, nou, je hebt het wel weer heel mooi uitgekozen. Ja. Welkom terug bij de ochtend.

0: In Bicicletta heet het stuk uit Il Postino van Luis Bacalov. Daar gaan we het over hebben, over de bicicletta. Het aantal fietsdoden in het verkeer groeit namelijk. Vooral ouderen lopen risico. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. En daarom beginnen vandaag de Nationale Doortrapdagen. Meer dan 100 activiteiten voor 60-plussers moeten ervoor zorgen dat ouderen langer en veiliger kunnen blijven fietsen. Ik praat erover met Frans Luup, als fietsdocent betrokken bij de doortrapdagen. Goedemorgen, Frans.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is het grootste probleem voor de oudere fietser?
1: Ja, noem maar op. Het kan zowel aan de fietser of aan het fietsen liggen. De fiets, daar begint het vaak mee. Dat, ja,

0: de fiets te groot is. En het grootste probleem met op- en afstappen. Mm-hmm. Dat is een heel voorkomend ongeluk wat de ouderen overkomt. Ja, eenzijdige ongevallen. Dat zijn meestal niet de dodelijke ongevallen. Maar toch, dat zijn wel ongevallen waarmee men in het ziekenhuis terechtkomt. En soms zelfs nog overlijdt.
1: Ja.
0: Dus dat zijn allemaal van die dingen die je denkt van als je een behoorlijke fiets hebt waar je niet alsmaar hoeft op en af te stappen. Als die maar op jouw maat is, dan kun je al een stuk verder. En de fietser is natuurlijk dat je gezond en fit genoeg moet zijn om in het verkeer deel te kunnen nemen. Dus zowel fysiek als psychisch moet je een beetje mee kunnen doen.
1: Ja, ja, maar ja, die zelfoverschatting is natuurlijk ook met autorijden is er toch snel. Want ik begreep ook dat onder die fietsdoden voornamelijk mannen ook waren. En denk ik, ja, overschatten zij zichzelf en denken van hup, ik heb altijd gefietst en ik ben nu ouder, maar ik ben nog steeds hetzelfde. Is dat een beetje een probleem?
0: Ja, ik weet niet of het zo zwart-wit tussen mannen en vrouwen is, maar inderdaad, de mannen komen wat meer voor in die cijfers nu. Het kan volgend jaar andersom zijn hoor. Okay. Maar het is inderdaad opvallend. Want op zich zijn er zeker in die leeftijdscategorie meer vrouwen. En als er dan toch meer mannen overlijden in het verkeer. Ja, dan is er toch wat aan de hand blijkbaar met die mannen.
1: Ja. En je zou zeggen iedereen kan fietsen. Wat leer jij mensen vooral?
0: Nou, vooral overleven in het verkeer. Dus inderdaad kijken. Het begint inderdaad bij die fiets die moet deugen. En dan inderdaad kijken van wat kun je zelf ook. Ken je de verkeersregels nog? Dat begint inderdaad bij gewoon een quizje van hoe reageer je op deze situatie in het verkeer.
1: Ja.
0: En vaak blijken mensen toch een beetje achter te lopen in de kennis. En dat is nog het minst belangrijke, want verkeerskennis is een voordeel om dat te hebben en om dat toe te passen. Maar je moet vooral ook weten dat er heel veel mensen het niet precies goed doen. En daar moet je op reageren. En dan krijg je dat je reactiesnelheid misschien net niet goed genoeg is.
1: Ja.
0: Dus daar moet je mee bezig zijn als ouderen. Dat je weet dat je ouder wordt. En dat je dus ook je reactiesnelheid minder wordt. Dat je evenwicht minder wordt.
1: Ja.
0: Kan worden, laat ik het zo zeggen.
1: Dus dat je gewoon ook veel voorzichtiger moet zijn. Gewoon niet te veel risico.
0: Ja, maar ook niet te voorzichtig. Want als je alsmaar te langzaam wordt rijden, dan gaat het evenwicht weer een beetje meespelen. Dus ja, het is best moeilijk ouder worden.
1: Ja. Ja, nee, en die elektrische fietsen, ik heb er ook wel eens op gevoerd, die zijn ook nog lood en lood zwaar. Dan ben ik, ik ben ook al op leeftijd, maar goed, dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje.
0: Ja, nou ja, dat is inderdaad vaak wat je in de media terughoort van de elektrische fiets. De elektrische fiets is gewoon een fiets die ietsje zwaarder is. En dat is net zoiets als dat je je boodschappentas en je fietstas hebt. Dan is die ook ietsje zwaarder of een kleinkind achterop of noem maar op.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat is op zich het probleem niet. En ook dat je ietsje sneller is. Ja, dat is natuurlijk inderdaad een keuze of je inderdaad zo hard wil fietsen. En ik merk steeds vaker bij de bijeenkomsten met ouderen dat de meesten toch kiezen voor toch lekker tussen de 15 en 20 kilometer per uur te fietsen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat zijn mooie snelheden die op zich veilig zijn als je reactiesnelheid en dergelijke goed genoeg is.
1: Ja, en zeg je ook wel eens tegen iemand, het is beter toch dat u niet meer op de fiets stapt?
0: Ja, niet gauw. Nee, mensen komen er meestal eerder zelf achter dat ze het nou niet meer moeten doen. Dat is toch ook beter dat wij dat allemaal niet. Mensen die naar zo'n bijeenkomst voor oudere fietsers komen, die willen toch vaak geïnformeerd worden over hoe en op welke manier kan ik blijven fietsen.
1: Ja.
0: En dan raden we soms aan van wat dacht je van drie wielen onder je fiets als je evenwicht wat minder is.
1: Ja.
0: Of een wat lagere fiets om lekker dicht bij de grond te zijn en je veiliger te voelen.
1: Ja.
0: Ja, allemaal van die dingen die je denkt van er zijn heel veel mogelijkheden, er zijn heel veel soorten fietsen in de handel. En ja, als op een gegeven moment je zicht minder wordt of je gehoor, hoewel dat steeds minder belangrijk wordt in het verkeer, want alles wordt stiller als het goed is.
1: Ja. Ja.
0: Maar op zich zijn er heel veel aanpassingen mogelijk. En dan kan je nog heel lang blijven fietsen.
1: Ja, want
0: ons streven is ook fietsen tot je 100ste. Dus,
1: ja.
0: En wat mij betreft mag daarna ook nog.
1: Daar wilde ik al mee afsluiten. Want het gaat om de doortrapdagen. Het is juist om te blijven fietsen. Hè? Want wat is het belang van blijven fietsen volgens u?
0: Nou ja, dat is altijd de discussie natuurlijk geweest. Van, ook in de helm en dergelijke. Fietsen is gewoon heel erg goed. In de zin van dat je hier in Nederland natuurlijk de manier van bewegen hebt. Je fiets gebruik je om overal te komen. En dat betekent dat je ook wat minder achter de geranium zit, omdat je een fiets voor de deur hebt. En anders word je afhankelijk van of een kind wat een auto rijdt of een busje wat moet komen of noem maar op.
1: Ja.
0: Wandelen, ja, dat kan je een heel eind, maar dat wordt misschien ook iets minder als je ouder wordt. Dus ja, die fiets is heel essentieel om in beweging te blijven voor je gezondheid, maar ook voor je sociale gezondheid om ergens te kunnen komen. Ja. En ook zelfs voor je, als je naar de oudere gymnastiek moet.
1: Dan fiets je daarheen, ja.
0: Ja, fiets je daarheen. Kan
1: ja lopen, fietsen maar. Is gewoon heel goed. Dankjewel, Frans Luup, fietsdocent, betrokken bij de Nationale Doortrapdagen. En je kunt op de website eigenlijk allerlei activiteiten zien. Ik wens je een hele mooie week.
0: Insgelijks, bedankt.

Dat was het tweede deel uit het derde vioolconcert van Camille Saint-Saëns. Je hoorde Jean-Jacques Kantaroff viool samen met Tapiola Sinfonietta onder leiding van Kees Bakels. Je hebt de laatste kans om het cryptogram te lossen. Nog een kwartier de tijd. De opgave is: componeerde in Frankrijk een vrucht van de exquisere winkel. En noten of cantaloupe zijn het niet.

0: Deze vrolijke polka van Shostakovich werd gespeeld door het Aurelia Saxofoonkwartet. Ondertussen is het precies 9:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. De politie waarschuwt opnieuw voor valse advertenties voor bestaande winkels op Facebook en andere sociale media. De advertenties lijken door te linken naar de websites van betrouwbare winkels, maar doen dat niet. Een politiewoordvoerder.
1: Bijna alle winkels zien we wel naar voren komen. Daar waar het gaat om consumentenartikelen. Nou, we komen nu het zomerseizoen weer in. Dus daar gaat het weer om de barbecues, de zwembaden. Het vakantiegeld wordt gestort deze week bij de meeste mensen. En dan krijg je inderdaad heel veel advertenties die gericht zijn op iets leuks voor de kinderen.
0: Ja, de politie waarschuwt om altijd te checken of je wel op de echte website van een winkel terechtgekomen bent. En af en toe worden ook nep-verkoopsites offline gehaald. Er blijft niks over van Iran als het land niet akkoord gaat met een deal. Dat zei de Amerikaanse president Trump afgelopen weekend. Het bestand tussen de VS en Iran lijkt stand te houden. Maar in de golfregio zelf wordt wel oorlog gevoerd. Zo komen er continu drones neer in de Arabische Emiraten. BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
2: Die aanvallen op de Emiraten zijn niet geclaimd. En ze komen vanuit het westen van het land. Dat zou kunnen betekenen dat het vanuit Irak zijn gekomen of vanuit Iran. Het lijkt er duidelijk op dat het in ieder geval door Iran aangestuurd is. En dat dat vanuit Iran ook een reactie is op eerdere aanvallen die de Emiraten ook in Iran hebben gedaan, wat vorige week naar buiten kwam.
0: Saudi-Arabië meldde gisteravond 3 drones te hebben onderschept die vanuit Iran kwamen. De oorlog in het Midden-Oosten leidt ertoe dat Nederlanders serieus werk willen maken van duurzame energie. Er is beduidend meer aandacht voor warmtepompen en elektrische auto's. En die aandacht is structureel, zegt klimaatexpert Jacqueline van den Ende bij BNR.
3: In de jaren 70 een enorme energiecrisis gehad, de oliecrisis. Toen ging de olieprijs 4 in een kwestie van maanden. Nou, toen heeft Frankrijk gezegd, we gaan volledig over op nucleair. Na de Oekraïne-crisis is Spanje massaal overgestapt op duurzame energie. En ook nu zien we weer dat mensen echt structureel wakker zijn geworden. We moeten af van die afhankelijkheden.
0: Juist omdat olie en gas nu zo duur zijn, verwacht van den Ende dat de belangstelling voor groene energie blijvend is. De kledingindustrie in Cambodja zit in zwaar weer. Het directe gevolg van de gestegen kosten voor energie, grondstoffen en hogere importtarieven. Ook de snoeiharde concurrentie met China speelt een rol. De fabrieken draaien door, maar voor de textielwerkers is het sappelen. NOS-correspondent Mustafa Margadi.
4: De pakweg 850.000 kledingwerkers in Cambodja die worden normaal al fors onderbetaald, zegt vakbondsleider Yang Sophorn. En de situatie die dreigt alleen maar erger te worden, want sommige fabrieken zijn al begonnen met massa-ontslagen.
0: De crisis heeft grote gevolgen in Cambodja. Het land is voor 80% van zijn inkomsten afhankelijk van de export van kleding. En voor weer en verkeer is hier weer Jeroen Dirks.
5: Ja, vanochtend min of meer droog in het westen. In het noordoosten valt regen. Vanmiddag overal stevige buien bij een matige wind uit westelijke richtingen. Het wordt vandaag zo'n 12 tot 16 graden. Er staat bijna 200 kilometer file op dit moment. Eentje die opvalt, de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Barendrecht. En er zijn nu bergingswerkzaamheden. Als gevolg daarvan sta je een uur in de file.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Het slot uit het beroemde strijksextet van Tchaikovsky. Souvenir de Florence hoorde je. Gespeeld door het Tsjechisch Philharmonisch Sextet.

0: uit het pianotrio van Alba Rosa Vietor. Hoorde je het tweede deel? Canzonetta, gespeeld door het Storioni-trio. Dat is niet voor niks, volgens mij, Jacobus den Herder. Je hebt altijd een tip rond deze tijd.
1: Dat heb ik, zeker. En het Storioni-festival gaat van start vandaag. Genoemd naar het Storioni-trio, wat je zojuist hoorde. Dat festival bestaat al sinds 2007, dus dat gaat al een tijdje mee.
0: Oh. Waar is dat?
1: Dat is in Eindhoven. Maar die locaties zijn meteen wel een leuk punt van dat festival. Want ja, Eindhoven. Natuurlijk het muziekgebouw in Eindhoven is het kloppend hart van het festival. Maar het zit veel meer in de hele regio. Ik noem even bezoekerscentrum de Wielenwaal. Maar ook in het kader van deze uitzending Wielercafé Cyclist. Art for You in Veldhoven komt ook voorbij. De werkplaats van Piet Hein Eek is ook zo'n plek.
0: Ja.
1: De TU Delft. Of TU Eindhoven natuurlijk, sorry. Dus dat is wel leuk om even te volgen. Want
0: een soort kroegentocht kan je maken. Maar
1: je
0: dan
1: kan echt de hele stad door. Van grote zalen tot aan een klein café dus. Kijk even op storionifestival.nl. Daar staat het hele programma en ook die locaties. En het is kamermuziek wat de klok slaat in allerlei bezettingen. Het Storioni-trio is de basis.
0: Dus niet alleen maar trio's?
1: Nee, zeker niet. Nee. Zij zijn de artistieke hart van het festival. Maar ze nodigen allerlei andere muzici uit. Blazers, slagwerkers, het gaat alle kanten op. Bijvoorbeeld op Kasteel Heze wordt ook gemusiceerd. Komende woensdagavond staat een prachtige Schubert vierhandige fantasie op het programma. Dat is natuurlijk sowieso heerlijk. Er is zoveel meer dat ik het niet hier allemaal kan noemen. Dus kijk even op storionifestival.nl. Het begint vandaag en duurt 10 dagen. En er is elke dag veel te doen in Eindhoven en omgeving. En nu maar een stukje Schubert.

slot uit de fantasie voor piano, Quatre Mains van Franz Schubert. Je hoorde Lijf over Ansnes en Bertrand Chamaillou, dat is samen achter het klavier.

0: was muziek des automaat uit Coppelia. Ik noem nog even niet de componist. De opgave van het cryptogram was... componeerde in Frankrijk een vrucht van de exquisere winkel. Nou, Jacobus, er kwamen wel heel wat Franse componisten voorbij. Kan je even een paar noemen?
1: Fauré.
0: Ja.
1: Kwam ik voorbij. Noten. En jij?
0: Ja,
1: een
0: galop van Offenbach. De Satie. En dat vond ik wel goed. Want zij stuurde in... componeerde trois morceaux en forme de poire. Dat vond ik wel mooi bedacht.
1: Ja, dat is wel mooi bedacht. Maar niet goed. Massenet is ook niet goed.
0: Cantaloupe, dus Miel.
1: Ravel ook niet.
0: Charpentier. Nou, allemaal niet goed. Erik Klaasens. Die valt vandaag in de prijs. Hij appt... Goedemorgen, Andrea. De oplossing van de crypto deze morgen is Delibe. Een Franse componist. Deli is een fijne eetwinkel. En een bes is een lekkere vrucht. Delibes, Delibe. En dat stuk van Coppelia was natuurlijk van Delibe. Helemaal goed. Jij krijgt dat boek van Cecile Huyne. Ik heb een kleine anekdote. Het was nog jaren geleden. Ik zat nog niet hier. En ik noemde toen Delibes. En toen reageerde een luisteraar heel sarcastisch. Goh, je hebt een bosbes en een blauwe bes. En nu is er ook een Delibes. Opnieuw hoor ik daar. Ja. Ze kregen echt een half A4'tje sarcasme dat ik niet wist wie Leo Delibes was. Want dan zo moet je natuurlijk uitspreken. Dus die weet ik. Maar nu is het toch goed, Delibes.
2: Zeker, ja.
0: Blijkt het uiteindelijk goed te zijn. En wat ga jij doen in de klassieke?
2: Nou, ook Delibes voor klassieke muziek. En dan een beetje Duits verduidst. Een prachtig werk van Johannes Brahms voor harp en vrouwenkoor straks. Heel mooi.
0: Nou, daar gaan we ons op verheugen. Dus blijf luisteren bij De Klassieke. En morgen ben ik hier weer. Fijne dag!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Ze worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen werd een week geleden ontdekt. Vanavond rond 11 uur vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken pittige buien over. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook van traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Heel goedemorgen en hartelijk welkom. Ik begin deze nieuwe klassieken, dat wil zeggen nieuwe week, begonnen met Georg Friedrich Händel.

eerste deel uit de Sinfonia bij het Oratorium Soul van Georg Friedrich Händel. Academy of Ancient Music, ontleiding van Richard Egar. Begin van deze klassieke van maandag 18 mei met straks een heel mooi werk voor vrouwenkoor, twee horens en harp van Johannes Brahms. Eerst muziek van de ear John Field. Eigenlijk pas opgedoken, divertissement voor piano en kamerorkest nummer 1. Met een Ierse pianist ook als solist. En daarbij de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert.

Michael Rock en de London Master Players onder leiding van Matthias Bamert in het divertissement nummer 1 voor piano en kamerorkest van John Field. Muziek dus nu, ja, voor dat vrouwenkoor Twee Hoornens en Harp van Johannes Brahms. En het lied is heel toepasselijk getiteld Es tönt ein voller Hafenklang. En die harpen die klinken inderdaad heerlijk vol. Net als de natuurhoornens. En dat allemaal in het ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon.

Het was Emmanuel Saison op harp en horniste Joseph Walters en Anneke Scott. Daarbij Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon in S-Tunt en Volle Havenklang. Liederen voor vrouwenkoor, twee hoorns en harp. Het eerste lied daaruit uit die verzameling van Johannes Brahms. En dit is muziek van Felix Mendelssohn.

finale uit het vioolconcert in E-klein van Felix Mendelssohn, solist Alina Ibrahimova en het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Vladimir Jarouski.

0: Kettingreactie.
1: Ja, de rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek aangedragen door een andere luisteraar. Het thema is de afgelopen weken geweest de eerste kennismaking met klassieke muziek. Het begin van de liefde voor klassieke muziek. En voor velen was dat ook meteen de kennismaking met de stem van tenor Fritz Wunderlich. Afgelopen vrijdag was het Rudolf Hünnig die reageerde met muziek van Fritz Wunderlich. Ich habe im Traum geweinet, een van de liederen uit Dichterliebe van Schumann.

Ja. Contemplatieve muziek van Schumann afgelopen vrijdagochtend. Maar terwijl die muziek klonk, en daarbij ook de aankondiging, spitste iemand extra de oren. En dat was Alma Hunnik. En die ging meteen in de pen. Ze schreef: ik ben Alma Hunnik. Ik ben de dochter van Rudolf Hunnik, die vandaag, dat is dus afgelopen vrijdag, te horen was in de kettingreactie. Ik was thuis aan het werk en ik had NPO Klassiek op de achtergrond aanstaan. Kun je mijn verbazing inbeelden toen ik het verhaal van mijn vader op de radio hoorde. Daarom wil ik hierbij graag mijn eigen eerste ontmoeting met klassieke muziek insturen. Zoals mijn vader in de vorige aflevering beschreef, is klassieke muziek altijd een belangrijk onderdeel in ons huishouden geweest. En inderdaad was Fritz Wunderlich bijna wekelijks te horen, omdat het een favoriet van mijn vader is. Een moment wat zelf grote indruk op mij heeft gemaakt was een versie van Dido's Lament, gezongen op televisie. Terwijl ik met mijn vader dit optreden bekeek, ik moet een jaar of 10 zijn geweest, sprongen spontaan de tranen in mijn ogen. Ja, dat is een behoorlijk moment. En ik zag hoe klassieke muziek mensen kan raken en een afdruk op je geest kan achterlaten. Daarnaast heb ik op zeer jonge leeftijd een voorliefde ontwikkeld voor Mozart. Hoe indrukwekkend is het als kind muziek te luisteren, gecomponeerd door iemand met jouw eigen leeftijd. Toen ik 11 was, heb ik dan ook mijn werkstuk op de basisschool over dit wonderkind geschreven. Inmiddels ben ik 26 en zing al jaren in verschillende koren. En ik kan niet wachten zelf als hoge sopraan mij weer te verdiepen in de klassieke muziek. Dankjewel, papa. Aldus Alma. Ja, en Alma komt ook met die suggestie heel graag die Dido's Lament, gezongen dan door Eileen Manahan Thomas.

Marilyn Manahan Thomas. En de Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Harry Christophers in When I'm Laid in Earth. Dido's Lament uit Dido en Aeneas van Henry Purcell. En dat was de muziek in de kettingreactie voor vandaag. Heel mooi. Hommage aan een vader. En natuurlijk ook aan het begin van de liefde voor klassieke muziek. Dat thema zit er nog steeds in. Waar gaan we volgens jou naartoe morgen? Wat moet er volgen qua muziek en qua verhaal daarbij? Ik ben heel benieuwd. Je bent van harte welkom met jouw inzending via de NPO Luister-app en ook via de mail. De klassieken@avrotros.nl

0: de gitaarspelende tweeling, een eigen tweeling uit Hongarije, de Katona Twins, in de Danza de los Vecinos, uit El Sombrero de Tres Picos van Manuel de Falla.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

delicaat en breekbaar. En zo mooi gespeeld dit andante uit het eerste pianotrio van Johan Nepomuk Hummel. Het was in goede handen bij het Bozar-trio.

dat waren twee walsen van Antonín Dvořák, gespeeld door het Praags Philharmonisch Orkest onder leiding van Jacob Roza. Straks ja, muziek uit Engeland, nu ook al, namelijk Sherwood Forest, Robin Hood en Maid Marian. En dit deel gaat over de aankomst in dat bijzondere woud. Sherwood Forest, gecomponeerd door Frederick Curzon. En zijn geboortedag is het vandaag, deze componist van British Light Music, voornamelijk 18 mei 1907. Op weg naar meer Engelse muziek, Sherwood Forest.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg, laliquemuseum.nl.
6: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
10: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
11: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. En ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer dan maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans IJzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
7: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
8: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
8: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
9: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Van harte welkom, fijn dat je luistert. Ik ga verder met wat Pomp and Circumstance. Niet van Edward Elgar, zijn muziek klinkt zo meteen. Maar wel van William Walton, March for the History of the English Speaking Peoples.

Dutch Northern Philharmonia onder leiding van Paul Daniel in The March for a History of the English Speaking Peoples. Naar het boek van Winston Churchill, muziek van William Walton. En het is ook de tune van de podcastserie England, My England, waarin ik je meeneem in de geschiedenis, maar ook het heden van de Britse muziek. Echt van de middeleeuwen tot en met Last Night of the Proms te vinden. England, My England via nporklassiek.nl/podcast. Ja, en een van die werken die ook in die podcast voorbij komen is misschien wel het quintessential British work voor heel veel mensen, namelijk de Enigma-variaties van Edward Elgar. Geschreven in 1899 en hij droeg ze op aan My Friends Pictured Within. Vrienden vereeuwigd in muziek. 14 variaties, 14 portretten, elk aangeduid met initialen of een bijnaam. Zijn vrouw Alice komt voorbij, teder en waardig. Een vriend die lacht om zijn eigen grappen voordat hij ze eigenlijk de pointe al heeft verteld. Een dame wier bulldog de trap afstaartert. Elgar noteerde het en je hoort het. Het is eigenlijk een fotoalbum in klanken of van die foto's tegenwoordig. Kan je ze tot leven wekken met AI, dat zie je wel eens. Maar ja, eigenlijk is dit veel mooier, want het is in muziek. De mooiste bladzijde is misschien de 9e variatie uit dat fotoalbum Nimrod. Elgars portret van zijn vriend Augustus Jäger, die op een avond naast hem ging zitten toen hij het wilde opgeven en hem overhaalde om door te gaan. Wat Elgar terugdeed, 3 minuten muziek van een schoonheid die de keel dichtknijpt. Pure, diepe vriendschap. Een van de mooiste uitvoeringen vind ik nog steeds is de live uitvoering van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. En ze stonden toen onder leiding van Simon Rattle. En dat is alweer 2 februari 1980, grote zaal, concertgebouw Elgar, Enigma-variaties.

0: Applaus voor het Rotterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van toen nog jonge Simon Rattle. 2 februari 1980 in de grote zaal van het Concertgebouw Amsterdam. Toen nog de Vara Zaterdag Matinee. Een zeer Britse uitvoering door het Rotterdam Philharmonisch Orkest van deze quintessential British music, de Enigma Variaties van Edward Elgar.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

stem van Julie Fowlis. En daarbij een ensemble met violist Nicola Benedetti. In het Scottish Gaelic gezongen Coisigh Ar Rhuaidh, Walk My Beloved. En nu we toch op de Britse eilanden vertoeven, naar Elgar en naar deze Schotse muziek. Even leerling en leraar, meester en leerling. Dat wil zeggen straks leerling Benjamin Britten, maar eerst muziek van zijn leraar Frank Bridge, gespeeld door pianist Kelvin Ground. Dit is het eerste, Annick Rutte-Conmoot, het eerste deel uit The Miniature Pastorals.

Kelvin Grout speelde de eerste van de miniature pastorals van Frank Bridge. Hij werd leermeester van Benjamin Britten. Hoe zat dat? Ja, Benjamin Britten hoorde het orkestwerk The Sea op zijn 13e, muziek van Frank Bridge. Dat hoorde hij in Norwich en werd in zijn eigen woorden knocked sideways. En via zijn altviolerares Audrey Alston ontmoette hij Bridge in 1927. En op zijn beurt was Bridge meteen onder de indruk van het talent van die jonge Benjamin Britten. And the rest is history. We gaan luisteren naar een jong werk van Benjamin Britten, namelijk zijn symfonie, opus 4, Simple Symphony, daaruit Playful Pizzicato.

0: strijkers van The Academy of St. Martin in the Fields. Aan de snaren plukkend, pizzicato spelend, onder leiding van Neville Mariner. In het tweede deel aard A Simple Symphony van Benjamin Britten. Playful pizzicato. Dat allitereert allemaal zo lekker. Zometeen in deze klassieke van Avro Tros op NPO Klassiek. Een scoop, jawel, een radioprimeur. Over een heel bijzonder en altijd heel fijn concert. Dat wordt vanzelf allemaal duidelijk. Blijven luisteren. Tot zo.
1: NPO Klassiek. Podcast.
2: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
3: Wie is dat? Is het iets Duits?
4: Rosalia.
5: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
3: Ik ga luisteren naar je.
5: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
3: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
5: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draai deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
1: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: Ster. Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
10: Huma neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk morgen naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human, radicaal menselijk.
9: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 11 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de Hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer. Wordt dan maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
10: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
9: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
10: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
9: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
10: Hoppa!
9: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
11: De drie bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar een nieuwe aflevering van De Klas van 26. Morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Amsterdam Lucky Stardust Quartet speelde op een draaiorgelachtige manier aan de Amsterdamse grachten. Zo hoort het ook muziek, bekend geworden van Wim Sonneveld, muziek van Peter Schott en het live-lied van het Prinsengrachtconcert. Ja, en de scoop is dat het programma, dat wil zeggen de artiesten, zijn bekend van het komende Prinsengrachtconcert. 22 augustus dit jaar, dan schittert op het podium voor het Pulitzer Hotel in Amsterdam een fantastisch drietal. En ik mag het gaan noemen hier op de radio. Noorse pianist, de meester pianist, ben hartstikke enthousiast. De meester pianist live Uwe Ansnes komt naar Nederland. En daarbij ook nog de Argentijns-Zwitserse cellist Sol Gabetta, die afgelopen week furoren maakte, ook weer in het concertgebouw met het prachtige celloconcert van Bohuslav Martinu. En ook de derde grote naam is de Nederlandse mezzosopraan Maria Warenberg. Allemaal bekendgemaakt dus vandaag. Het persbericht is net de deur uit. Live Uwe Ansnes, Sol Gabetta en Maria Warenberg. En natuurlijk kan ik het niet laten, want wij zijn erbij van Avro Tros natuurlijk, televisie en ook radio, om even al deze mensen aan ons voor te stellen. Nog een keer. We beginnen met Leif Uwe Ansnes. Helemaal thuis natuurlijk in het repertoire van zijn landgenoot Edvard Grieg. En om te vieren dat hij naar Nederland komt, de finale Aard Griegs pianoconcert met Leif Uwe als solist.

finale uit het pianoconcert van Edvard Grieg, Berliner Philharmoniker, onder leiding van Marius Janssons. En solist Leif Uwe Andsnes. Hij komt dus naar Nederland, zal schitteren op het Prinsengrachtconcert 22 augustus aanstaande. Ja, en dit concert heeft hij trouwens ooit ook op een bergtop uitgevoerd. Leif Uwe Andsnes liet per helikopter een vleugel naar boven vliegen om Grieg te spelen aan de rand van een ravijn met alleen de Noorse fjorden als publiek. Dus hij houdt van op locatie spelen. Dus die Prinsengracht die is al heel wat jaren aan het lonken. En dit jaar is het zover. Ja, en niet alleen Leif Uwe Andsnes zal schitteren op het Prinsengrachtconcert, maar ook zangeres Maria Warenberg, mezzo-sopraan. Onder andere finalist van de Koningin Elisabeth-wedstrijd, een van de meest prestigieuze muziekcompetities ter wereld. En sinds 2024 is ze verbonden aan de Opera Nationale de Paris. We gaan luisteren ook naar Maria, want ik stel ze alle drie nog even aan ons voor, om het zo maar eens te zeggen, en genieten, voorproefje enzovoort. En ze zingt Mozart en we horen eerst haar opkomstapplaus, want dit is inderdaad een opname gemaakt tijdens dat Koningin Elisabeth concours.

Brava. Inderdaad, brava voor Maria Warenberg bij het Symfonieorkest van de Munt, onder leiding van Alain Antinoglu, in Non so più cosa son uit Le nozze di Figaro van Mozart, de tweede muzikus die zal optreden op het Prinsengrachtconcert. En dan die andere, die is nog maar net koud weg uit Nederland, denk ik, want ze speelde afgelopen dagen dat eerste celloconcert van Bohuslav Martinu bij het Concertgebouworkest. Dan heb ik het over de Argentijnse celliste Sol Gabetta. En NRC kopte zo mals, gespierd en zangerig speelt alleen cellist Sol Gabetta. Ja, ook weer een wereldster komt naar het Prinsengrachtconcert. En het leuke is, ik heb ook begrepen van Sol dat ze haar zoontje van 8 meeneemt, want die wil ze graag laten genieten van het kinderprinsengrachtconcert. Want dat is er natuurlijk ook nog, ook allemaal te volgen op televisie bij Avro Tros. Maar even inzoomen op Sol. Zij speelt nu Kliet uit Woudersruhe van Antonin Dvorak.

Sol Gabetta. En het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Mario Venzago in Waldesruhe van Antonin Dvořák. En dat wordt allesbehalve roeig, denk ik. Ook zeker wel heel erg stil. De applaus zal prachtig klinken op de Prinsengrachtconcert als Sol gaat spelen. 22 augustus, dan is het zover, die zaterdagavond. Het Prinsengrachtconcert 2026. Zojuist dus allemaal bekendgemaakt wie er gaan spelen. En meer informatie te vinden ook op prinsengrachtconcert.nl. Schrijf het alvast met grote letters in je agenda.

0: Je hoort het derde Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach door de Academie voor Alte Muziek Berlin. Ja, en we gaan richting muziek van even kijken. Oh, John Rutter. Jawel.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Babs via de NPO Luister-app. Wat word ik vrolijk van de muziek van John Rutter. Ik hou erg van die composities. Daar word ik vrolijk van, ook zonder zon. Ja, en dit was een loflied op de wereld, op de natuur, op de schepping, op flora en fauna. Namelijk Look at the World van John Rutter. Uitgevoerd door het Royal Philharmonic Orchestra en de Cambridge Singers onder leiding van de componisten.

De gitarist die eerder op het Prinsengrachtconcert speelde, Milos. Samen met cellist Steven Issenis in Michel van The Beatles van John Lennon en Paul McCartney. En dan maken we de oversteek van het land van de Beatles naar het land van Jean-Philippe Rameau. Ouverture Castor et Pollux.

ambassadeuren Castor en Pollux. Tweeling was dat. Dioscuren waren dat volgens mij. Een van de vele kinderen van Zeus. Zou zomaar kunnen. En dan ga ik zeggen wie het uitvoerde. Dat was de Musicien du Louvre. Onder leiding van Mark Menkowski. Ondertussen, dat hoorde je misschien al aan mijn aarzeling. Was ik niet alleen aan het concentreren op de afkondiging. Maar ook op de deur die elk moment open kan gaan. Want Karine Lacour is in de house. Helemaal klaar voor de muziekfabriek. En meestal heeft ze iets meegenomen. Dat staat ook al klaar. Maar we wachten even tot dat de deur open gaat. Maar ondertussen kan ik je vertellen dat natuurlijk ook de muziek zal klinken. En de muziek, dat is muziek van Eric Coates. Laten we daar in ieder geval lekker al naar gaan luisteren. En kijken en luisteren of Karine binnenkomt. Lazy Night heet deze valse romance van Eric Coates. Maar misschien wordt het gewoon een lekkere Lazy Monday afternoon. Wat mij betreft, dank voor het luisteren. Heel veel plezier zometeen bij de muziekfabriek. En wie weet komt Karine nog even binnen met dat voorproefje. Spannend.

0: Nou ja, het wonder is geschied. Je bent er, Karin. Wat leuk.
1: Ja, ik was er, maar ik was heel druk aan het eten. Sorry.
0: Dat merk je hier niks van.
1: Nee.
0: Goede geluidsisolatie. En wat heb je meegenomen nog even heel snel?
1: Ja, ik laat even horen. Nieuwe cd. Want deze hornist heeft eindelijk Mozart's hoornconcert opgenomen. Martin Owen.
0: Yes.
1: En dat is heerlijk. Ik ben benieuwd of je hem nog gaat horen. Nou, ik denk het niet.
0: Dat is allemaal. Nee, dat is de inleiding. Hè? Maar precies. Die hoor je zo meteen dus bij jou in de muziekfabriek.
1: Ja, je gaat hem horen.
0: Je gaat hem horen. Dat is een mooie cliffhanger. Fijne middag. En wij luisteren nog naar Lazy Night. Ik zal zelf maar even hoorn spelen. Fijne middag.
2: NPO Klassiek.
0: Je had de Lazy Night weggehaald.
2: NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chefdirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
4: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de Noordelijke Figuratieve, de Grote Museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
9: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest. Daarna gaan ze in quarantaine. Het zijn 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Het schip wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
3: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.
5: 18 mei, een goede dag voor componisten om hun laatste adem uit te blazen. Op deze dag in 1909 overleed Albenis, 1911 Mahler, 1975 Leroy Anderson.
6: De Muziekfabriek.
5: Met Karine Lacour. We gedenken ze met de cirkel van het leven. Dit is On a Spring Note.

On a Spring Note, Sydney Torch, schrijft deze muziek. Het New London Orchestra speelde. Het is je klassieke lunchshow. Wat fijn dat je erbij bent. Pak je bammetje en spits de oren voor de volgende lunchmuziek-excursie. Oekraïense pastorale pianomuziek. Ga je horen een Deens koor zingt over een opkomende maan. En je hoort het beroemde Mexicaanse lied Tierra Mestiza, letterlijk gemengde aarde. Een ode aan een land waar verschillende culturen samenleven. En dan zou ik graag willen weten wat jou blij maakt vandaag. Een gesprek, misschien een avontuur, iets wat je aan het maken bent. Stuur het naar deze studio. Doe dat met de NPO Luister-app. Inspreken vind ik helemaal fantastisch. Dan zoek ik zometeen muziek bij jou. Mooi moment. Dus wat maakt je vrolijk?

0: muziek van de nieuwe cd van hornist Martin Owen. Nu pas, ja, zou je kunnen zeggen, nam hij het hoornconcert van Mozart op. Je hoort het eerste deel. Hij speelde samen met Manchester Camerata. Ja, het wachten meer dan waard.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Een van de dingen die mij zo enorm goed bevallen aan die donderdag verzoekmiddag, behalve dat het altijd weer verrassend is, hartverwarmend wat er allemaal binnenkomt aan berichten, zijn de nieuwe muzieken die ik erdoor leer kennen en die we elkaar leren kennen. Zo ook weer afgelopen donderdag, toen Marie-José van Vliet vroeg om pianomuziek die ze had leren kennen door haar uit Oekraïne gevluchte vriendin en muzikologe Ilona. Een ongelooflijk mooi stuk pianomuziek. Dank Ilona, dank Marie-José. Ik heb hem het hele weekend op repeat gehad. En ik dacht op deze maandag dan nog één keertje.

Natalia Pasichnik op piano met het Allegretto Pastorale van Vasil Barvinsky. Ja, en deze muziek was ook voor luisteraar Harry. Hij appte: hoi Karin, zou je iets willen draaien als steun voor de asielzoekers en het gemeentebestuur in Loosdrecht? Ja zeg, wat een beschamende week voor Nederland. Alle steun inderdaad daarheen naar de mensen die daar het goede doen. Ook alle kaarten die gestuurd zijn aan het COA-personeel, het gemeentebestuur. En natuurlijk de vluchtelingen. Die mensen die proberen weer een leven op te bouwen tegen de klippen op. Laten we ze verwelkomen, zou ik zeggen, in dit rijke, gelukkige landje. Uit principe, maar ook uit opportunisme. Want van verschillende invloeden, stemmen, overtuigingen, types en klanken wordt alles beter.

0: Het Hagen Quartet met deel 4 uit Streichquartett in F van Robert Schumann. Daarvoor hoorde je Miguel Baselga op piano met de Aragon Fantasia uit de suite Española van Isaac Albéniz.
1: Mooi moment.
0: Wat maakt jouw maandagmiddag net ietsje beter? Stuur het hierheen met de NPO Luister-app. Dan zoeken wij er muziek bij. Linda die stuurt een smaakopwekkende foto. Volkoren chocoladekoekjes. Volgens mij net uit de oven. Ze schrijft erbij met gebruinde boter en zelfgemalen meel. Toe maar. Jacques schrijft: dag Carine en Loes. Ik geniet nog erg na van het optreden van Comilfo in IJsselstein vorige week. Comilfo zijn twee Vlaamse broers uit Gent. Nu op tour met een prachtig programma Babel met cabaret, zang en toneel. Een aanrader. En luisteraar Berber tot slot, zij sprak haar mooi moment in.
2: Hoi Karin, ik ben me voor aan het bereiden op een workshop die ik vanavond mag geven bij Uit Liefde in Tilburg. Dat is een winkel en die verkoopt tweedehands bruidsjurken. En ik ga vanavond de collega's die daar werken laten zien wat je dan nog met de restmaterialen kunt. En ik denk dat we bloemen gaan maken. En nou, dat is helemaal leuk. Ik ben nu een voorbeeldje aan het maken.
0: Geweldig, Berber. Rustig opbouwen, zou ik zeggen, die bloemen. Net als deze romantische muziek van Fanny Mendelssohn.

0: dirigent Joanne Valletta met het Women's Philharmonic. Ze speelde de ouverture voor orkest van Fanny Mendelssohn. Muziek voorbij het stofbloemen maken van luisteraar Berber. Ik krijg ook zelf meteen zin om zoiets te doen. Ook Jacques en Linda, veel dank voor jullie mooie momenten. Dat glas is zo, zelfs op deze grijze maandagmiddag, toch weer half vol.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.

Musica Ficta uit Kopenhagen zong Zie de maan opkomen. En daarvoor uit The Light Between Oceans, muziek van Alexandre Desplat. Gerardo Tamés is een Mexicaanse componist en gitarist. In Chicago geboren in 1948 en staat bekend om zijn muziek waarin hij Mexicaanse volksmuziek en klassieke muziek laat samensmelten. Een bekend werk van hem is Tierra Mestiza. Het woord mestiza verwijst naar vermenging van culturen, van afkomst. En het gaat vooral over de inheemse en Europese invloeden die in Latijns-Amerika vermengd zijn. En daarmee is het werk een muzikale ode aan het vermengen van culturen en aan de Latijns-Amerikaanse identiteit.

Gerardo Tamés met zijn gitaartrio en zijn Tierra Mestiza. Letterlijk gemengde aarde. En van Mexico nu naar de oever van de rivier de Rhône in Frankrijk in de buurt van Arles. Dit is Georges Bizet's L'Arlésienne.

En terwijl het London Symphony Orchestra onder leiding van Claudio Abbado met La Lesienne van Georges Bizet in een stroomversnelling raakt, zometeen de muziek die als basis is gebruikt voor, ja, welk popliedje eigenlijk niet? Go West, I Should Be So Lucky, All Together Now.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, ik denk wel 8 of 9, dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
7: Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
6: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
7: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 1 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat, na de aanhouding van zijn laatste advocaat, Vito Sciocrulla. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Raad van State is kritisch over een plan om partijen te kunnen uitsluiten bij de Tweede Kamerverkiezingen. De Raad ziet te veel haken en ogen aan het plan van D66 en GroenLinks-PvdA en wil dat eerst het parlement er uitgebreid over praat. De makers van het plan willen onder meer dat leden invloed hebben op de kandidatenlijst en het programma van een partij. Zo niet, dan zou een partij niet mogen meedoen aan verkiezingen. Dat zou op dit moment alleen gelden voor de PVV. Die partij heeft maar 1 lid, Geert Wilders. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet Shakira dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
3: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: De 3 bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar een nieuwe aflevering van De Klas van 26. Morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
11: voor 11 uur besteld, is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
10: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passenier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.
12: Met zometeen een Armeense abrikozenboom. Meezinger Belle Nuit d'Amour. Maar nu eerst allemaal achter de klarinet aan. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

klarinetist Paul Meyer. Bij het Frans Liszt Kamerorkest speelde het rondo uit het klarinetconcert in C van Ignace Pleyel. Het is de Muziekfabriek. Nog een uur lang lunchen we samen op klassiek. En zometeen vertel ik je alles over de Gouden Wortel. Want om die prijs strijden 7 Nederlandse gemeenten die zich extra inzetten voor schooltuinen, natuuronderwijs en gezond eten voor kinderen. En jij kan stemmen. Maar nu eerst de basis van een onuitputtelijke lijst aan popliedjes. The Streets of London, No Woman, No Cry, Go West, I Should Be So Lucky van Kylie Minogue, Memories van Maroon 5 en All Together Now. Dus All Together Now voor Johan Pachelbel.

Johan Pachelbel. En dan een keer niet zijn bekende, inspirerende kanon in D, maar deze chaconne voor orgel, gespeeld door ensemble Les Surprises. Goed idee! Ja, weet je wat echt een goed idee is? Meestemmen voor de Gouden Wortel. Want deze week is, wist je misschien nog niet, de week van de schooltuin. En staat alles in het teken van kinderen laten ontdekken waar eten vandaan komt. Met hun handen in de aarde, zelf zaaien, verzorgen, oogsten. En de Gouden Wortel is een landelijke verkiezing van de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten. En met deze prijs worden gemeenten beloond die zich extra inzetten voor schooltuinen, natuuronderwijs en dat gezonde eten voor kinderen. En gemeenten konden meedoen, zich nomineren door een vlog in te sturen waarin ze laten zien hoe zij schooltuinieren ondersteunen, waarom dit zo belangrijk is voor kinderen. En uit alle inzendingen is door een jury zijn er 7 genomineerden gekozen. In alfabetische volgorde zijn dat Apeldoorn, De Bilt, Harlingen, Leiden, Middelburg, Wageningen en Westland. En je kan dus meestemmen. Dan ga je even naar www.alliantieschooltuinen.nl. Stem je op een van die gemeenten door even door te klikken naar de Gouden Wortel. En daar jouw favoriete gemeente te kiezen. Misschien woon of werk je wel in Apeldoorn, De Bilt, Harlingen, Leiden, Middelburg, Wageningen en Westland. En weet je hoe goed ze dit doen? Aanstaande vrijdag wordt dan de winnaar bekendgemaakt. De winnaar van dus die felbegeerde Gouden Wortel. Ja, een Gouden Wortel in de muziek.

Tsiranitsar, de abrikozenboom van Sogomon Komitas, Armeense componist. En de muzici waren ook Armeens. Sergei Kachatrian op viool en zijn zus Lucina Kachatrian op piano.

0: Patricia Petitbon en Karine Desailly bij Orchestre de l'Opéra National de Lyon. Belle nuit, ô nuit d'amour, Barcarolle van Jacques Offenbach. En daarvoor gitariste Alexandra Whittingham met de danse rythmiek van Ida Presti.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Het eerste pianoconcert van Beethoven is het eerste pianoconcert dat Beethoven heeft geschreven. Nee, dat niet, maar wel het eerste dat is gepubliceerd. Ervoor schreef hij nog een ander pianoconcert. Dat is gepubliceerd als nummer 2. En ook schreef van Beethoven op zijn 14e al een ongepubliceerd gebleven pianoconcert. Dit, we noemen het toch maar eerste pianoconcert, begint met het orkest dat schijnbaar simpele thema's introduceert. Maar uiteraard pakt van Beethoven je evengoed direct bij je lurven. Je hoort pianist Martin Helmchen bij het Deutsches Symphonieorchester Berlin.

het openingsdeel van Ludwig van Beethovens eerste pianoconcert. Je hoorde het Deutsche Symfonieorkester Berlin onder leiding van Andrew Manzi met Martin Helmchen op piano. Hit van de week. Het is weer maandag. Betekent een nieuwe muziekfabriek hit van de week geheel democratisch tot stand gekomen. We doen wel eens oud, we doen wel eens nieuw. Of een combinatie van die twee, zoals deze week zangeres Stacey Kent. Misschien ken je haar, ze zingt Franse, Engelse, Portugese liederen. Altijd op haar eigen licht jazzy Stacey Kent manier gebracht. En als je haar eens live kan zien, doe dat dan. Ze toert regelmatig, heeft vaak een saxofonist bij zich, pianist, conta, bassisten. En stel, ze komt een keer samen met de strijkers van Katori Ben en met saxofonist Jim Tomlinson. Nou, dan ben ik er zeker bij, want zij spelen samen onze hit, geschreven door Charles Chaplin. Dit is Smile.

0: Smile.
1: Stacy Kent met Smile. Je hoorde Kator Eben spelen het strijkkwartet en Jim Tomlinson op tenorsax. Het is onze muziekfabriek hit van de week. Dit lied geschreven door Charlie Chaplin voor Modern Times. Morgen hoor je hem weer.

0: de belofte van eeuwige liefde in dit liedje van Quincy Jones. The Midnight Sun Will Never Set. Maar dan in een versie van Windsink. Sanders Weeps.
1: Quincy Jones.
0: Ja.
1: Geniale persoon.
0: Oh, oei, ongelooflijk. Oei. Ja. Als je daarin duikt, dan kom je voorlopig niet meer boven.
1: Nee.
0: Zijn muziek, dat is ongelooflijk.
1: Hij is ook van die studio sportmuziek, toch?
0: Ja,
1: Jump Change.
0: Niet te geloven.
1: Maar goed, dat heb ik niet in aanbieding. Ik heb wel een hele tragische uitzending.
0: Tragisch?
1: Ja, tragische ouverture van Brahms. Oh. Tragische symfonie van Schubert.
0: Ja.
1: En nog iets tragisch wat ik nu...
0: Ik ben vergeten, omdat het allemaal zo tragisch is.
1: Nee, oh, de tragische van Gustav Mahler. Die is helemaal niet tragisch. Nee, hartstikke mooi eigenlijk.
0: Hartstikke fijne muziek.
1: Vaak de mooiste liedjes staan in mineur, dus ja.
0: Ja, en jij bent ook, jij houdt ook van de herfst en zo.
1: Als ik ging zeggen, jij bent ook tragisch. Ja, dat heb ik op maandag
0: licht
1: gekozen.
0: Tragisch ben jij gewoon. En er komt een hele mooie show uit voort, dat weet ik zeker.
1: Zeker.
0: Maatwerk. Met Sander Swiep, geniet ervan. Eerst nog even van Max Broeg. Dag.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 2:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. 5 Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. 1 werd kort daarna al gevonden. De andere 4 zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
4: Goedemiddag en welkom bij Maatwerk op de eerste dag van de werkweek met de eerste symfonie van Ludwig van Beethoven. Maar wel meteen de finale, want ja, het is ook al maandagmiddag.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, als je bij een concert bent, misschien vraag je ook wel eens af tijdens een mooie uitvoering van zit ik naast zo iemand die ook straks bravo gaat roepen. Dat is een detail. En terecht ook mooie uitvoering 9 juni 2010. Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van David Zinman met de finale uit de eerste symfonie van Ludwig van Beethoven. 2010, het is alweer 16 jaar geleden, mensen. De symfonie ging in première in het jaar 1800. Had ook nog een Nederlands tintje, want Beethoven droeg het stuk op aan baron Gottfried of Godfried van Swieten uit Leiden.
1: De bestemming.
0: En dat is dus niet Leiden, als je denkt, dat is makkelijk vandaag. Nee hoor, maar wat dan wel? Wij zoeken een plaats in Nederland. En als je het raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn gestapelde huisjes, Russische buurt en aha. Wat is het? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Gestapelde huisjes, Russische buurt, aha.

Kammerorkesterbasel Basel met Se Xiang Wong aan de piano en een deel uit een concert voor deze instrumenten van Johann Christoph Friedrich Bach. Het was de derde van de vier componerende zonen van J.S. Bach. Deze J.C.F. Bach wordt ook wel de Bückeburger Bach genoemd. Zo handig een bijnaam als er zoveel Bachen zijn. En de Bückeburger Bach, dat was omdat hij 40 jaar lang dezelfde werkgever had, namelijk de graaf van Bückeburg. Blijkbaar goede arbeidsvoorwaarden, of hij vond het wel prima zo daar klaverzimbel spelen 40 jaar lang. En hij zou daar ook in het harnas sterven. 2024 was het 50 jaar geleden dat Frank Martin overleed. Zwitserse componist van geboorte, maar lange tijd woonde en werkte Martin ook in Nederland. 2024 was in klassiek Nederland ook een soort Frank Martin-jaar. Diverse concerten georganiseerd. Maar volgens mij zit zijn muziek nog niet zo collectief in ons geheugen als de liedjes van Tino Martin. Of Tino Martin. Of voor mijn part Vivaldi of Beethoven. Dus hier tweemaal Martin.

0: deel uit een trio op populaire Ierse volkswijzes. Muziek van Frank Martin door het Delta Piano Trio, ook deels Zwitsers, van Komaf. En daarvoor de stemmen van het koor van de Beierse Omroep onder leiding van Peter Dijkstra met het Kyrie uit de mis voor twee koren van Frank Martin.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: Als dirigent en als orkest kan je een muziekstuk zo snel en zo langzaam uitvoeren als je wilt. Ja, in theorie natuurlijk, want er zijn grenzen. Als je een symfonie op halve snelheid zou spelen, dan zou het publiek zeker wel horen dat er iets mis is. Alsof je de componist op halve snelheid hoort spreken. Als ik wat uitvoeringen van de tragische ouverturen van Brahms vergelijk, dan zie ik ze lopen van 11,5 tot 15,5 minuut speelduur. Nou, leven we natuurlijk in een tijd waarin sneller soms als beter wordt gezien, maar nee, dank u wel. Laten we de tijd nemen. Hier komt een rustige uitvoering. Ik ben niet allergisch voor traag iets.

En als je muziek als een taal ziet, net als een gesproken taal, dan gelden daar natuurlijk ook de regels van verstaanbaarheid. Ik kan natuurlijk wel als een pop-dj heel snel gaan ratelen, maar hier de tijd nemen, zoals het Symfonieorkest Basel onder leiding van Ivor Bolton deed met muziek van Brahms, dat is heerlijk rustgevend zelfs. De tragische ouverture. Tragisch, de naam die Brahms zelf gaf aan het stuk, omdat hij tamelijk serieus en getormenteerd afstak tegenover de wat joligere academische festouverturen van dezelfde componist.

0: kerstmuziek.
1: Als iets een wondermiddel is, een mentaal duizend dingen doekje, dan is het wel muziek. Muziek verheft, verlicht, relativeert, versoepelt en geeft kleur aan ons leven. Gelukkig delen talloze muziekdocenten die mening. Het zijn de mensen die een toekomstige generatie muzici opleiden. Elke maandagmiddag, nu dus, geven wij podium aan zo'n held of heldin. En de held van vandaag is pianist en pianodocent Guillermo Quintero Rojas.
2: Goedemiddag, mijn naam is Guillermo Quintero Rojas. Ik ben pianodocent aan de Nieuwe Feste Centrum voor de Kunsten in Breda. En aan de Young Musicians Academy, de opleiding voor jong muzikaal talent van Conservatorium Tilburg. Daar ben ik ook coördinator van. Wat ik bijzonder vind aan mijn werk als muziekdocent is dat ik vrijwel dagelijks in contact ben met het werk van de allergrootste componisten. Namen als Beethoven, Debussy, Brahms of Schumann komen dagelijks voorbij in mijn werk als muziekdocent en ik mag al die composities bestuderen. Samen met jonge, talentvolle leerlingen die vaak vol verwondering deze meesterwerken naar zich toe trekken. Dit vind ik zelf de ultieme ervaring van empathie. Het moment dat twee mensen met verschillende achtergronden, verschillende ervaringen, verschillende culturele invloeden, samen naar het werk van een derde kijken en luisteren. Vaak iemand uit het verleden. En wij ons op deze manier in de andere proberen te verplaatsen, om deze persoon in zijn werk proberen te begrijpen. Om vanaf dat perspectief naar de wereld, naar het leven te kijken. En dit allemaal wordt uiteindelijk vertaald in muziek. Dit beschouw ik als de mooiste en de allerbelangrijkste activiteit dat dit mooi beroep in leven houdt.

0: Muziek van een pianist en componist die geliefd is bij de leerlingen van pianodocent Guillermo Quintero Rojas. Je hoorde Black Earth van en door Fazil Say, zoals hij het 6 jaar geleden live speelde in Podium Witteman toen nog. En daarvoor sprak Guillermo over zijn passie voor het docentenvak. Het moment dat twee mensen met verschillende achtergronden, verschillende levens en verhalen samen naar het werk van een derde kijken en luisteren. En zich proberen te verplaatsen in het leven van die scheppende derde. Empathie via muziek, bracht Guillermo. Wie horen wij komende week in deze rubriek?
1: Ik zou graag op mijn beurt docente Julia Keeser willen nomineren.
0: Julia Keeser komende week in Toekomstmuziek. Zometeen de tragische symfonie van Schubert. Een 8e pianotrio van Beethoven. En muziek van Leroy Anderson. Hier ook al Harvard Festival.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
1: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
5: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd

0: staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk morgen naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
1: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passenier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 3:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden de belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon, bij hooguit 16 graden. Vanavond klaart het op. Morgen eerst droog en vrij zonnig, later bewolkt en geregeld regen. En dan wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
2: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
2: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
0: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
4: Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: De Stoet, kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
5: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
6: Het VU-orkest speelt Gershwin en twee soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
5: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
6: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek.
8: Omroep Max. Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
9: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Op 18 mei 1975 overleed Leroy Anderson, maker van montere muziek. Het BBC Concert Orchestra speelde hier zijn The Golden Years, de gouden jaren, waarin je ook wel eens mijmerend kunt terugzien op andere gouden jaren uit je leven. Een mooie quote daarover uit The Office.
1: The weird thing is, now I'm exactly where I want to be. I got my dream job at Cornell. And I'm still just thinking about my old pals. I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them.
2: De bestemming.
0: Dat is een plaats in Nederland. Het vaste spelletje. Als je de plaats raadt, maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. En de hints van vandaag zijn gestapelde huisjes, Russische buurt en aha. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of maatwerk@omroepmax.nl. Gestapelde huisjes, Russische buurt, aha.

slechts 3 instrumenten wist te halen. Dit was het eerste deel uit Piano Trio 8. Busch Trio Beethoven, The Piano Trios Volume 2. Zo heet de cd. Het is het album van de week op npoklassiek.nl.

0: Het Kyrie uit de Grosse Messe in C klein, mis van Mozart, door Le Musicien du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. De soliste, dat was de sopraan Anna Maria Labine.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En de vierde symfonie van Schubert, Tragisch, is de bijnaam die Schubert zelf aan de symfonie gaf. Waarom? Dat is niet helemaal duidelijk, maar een feit is dat het een van de slechts twee mineursymfonieën van Schubert is. Dus iets droevers, iets tragisch heeft het misschien. De andere mineursymfonie is de onvoltooide in B klein. Deze vierde symfonie kreeg hij wel af, maar nou draai ik daar weer niet alles van. Dus hier is de incomplete, voltooide, tragische symfonie van Schubert. Sorry. Hij was 19 jaar jong toen hij de symfonie af had. De première was wat later, in 1849, toen Schubert al ruim 20 jaar niet meer onder ons was. Dat is pas tragisch.

3, flinke hengsten op de pauk en daarmee is de symfonie klaar. De tragische nummer 4 van Franz Schubert. Je hoorde het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Edward Gardner. En wie dit hoort, heeft geluk. Jazeker, ik mag nu een set dagkaarten weggeven. 2 kaarten voor de hele zaterdag van de Dudok Muziekdagen Kampen. Van 28 tot en met 31 mei zit je weer goed in die mooie Hansestad. Met ook dit jaar weer een geweldig 11-tal muzici. Met het Dudok Kwartet als kloppend hart. De vrijkaarten zijn voor de zaterdag. Je bent van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds onder de pannen. En hoort onder meer Natalia Milstein, Ties Mellema, Bram van Sambeek en vele andere virtuozen. Alle info vind je op dudokmuziekdagen.nl. En je maakt dus nu kans op die dagkaarten, zaterdag 30 mei. App nu Kampen naar de NPO Luister-app of mail Kampen naar maatwerk@omroepmax.nl. Kampen.

Philippe Belland zong een hertaalde versie van muziek van Nick Drake. Het werd Le Bleu en het Amstel Quartet daarbij. Met in dat kwartet ook Thies Mellema. En die hoor je ook tijdens de Dudok Muziekdagen. Daarvoor Natalia Milstein en Maria Milstein. Allebei ook in Kampen binnenkort met Leur Exquise van Reinaldo Haan. En ja, ook al in Kampen, Bram van Sambeek. Hier met zijn maatjes van Orbi.

Ja, lekker. Sven Vigée met zo'n romig Hammond orgel. De wraak van de achtergrondinstrumenten. Dat is de betekenis van de bandnaam Orbi. En ze speelde hier Harlem Nocturne van Earl Hagen. Met speciale vermelding van Bram van Sandbeek op fagot. Want hem en vele anderen maak je mee op de Dudok Muziekdagen kampen. En ik feliciteer Simone Loijs. Je mag met iemand naar de zaterdag van het festival. Simone, gefeliciteerd. En de rest, ja, kijk maar even op dudokmuziekdagen.nl. Zometeen de tragische symfonie van Mahler en muziek van Schumann, Legrand en Anderson.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je het mij gaat beloven aan het aflevering.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Maar dit is een hele moeilijke aflevering, want ik draag deze aan. En jij vindt het leuk en ik vind het moi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het derde pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De negende symfonie op twee vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Pace. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet... Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. O. Tickets, o-festival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 4:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van der Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur. Dat melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Eenhoorn bekleedde die functie eerder al bij AZ. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: NPO Klassiek. Max.
5: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
6: Ja.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Ja, als je muziek eens probeert te vergelijken met eten, hè, dan kun je bij bepaalde complexe symfonieën denken aan een weldoordacht driegangenmenu in een sterrenrestaurant. En de muziek van Leroy Anderson, dat zijn misschien gewoon heerlijke bonbons. Je stopt ze zo in je mond en je krijgt er een heel blij gevoel van. Je hoeft er verder misschien ook niet zoveel bij na te denken. The Waltz Around the Skill uit 1970 van Anderson met het BBC Concert Orchestra onder leiding van Leonard Sletkin.
1: De bestemming.
0: Een plaats in Nederland. Als je hem raadt, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag zijn gestapelde huisjes, Russische buurt en aha. Wat is de bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Gestapelde huisjes, Russische buurt, aha.

Even een rustmomentje op maandagmiddag. Het Slovaaks symfonieorkest onder leiding van Andrew Penny. Niet Pound Foolish, maar Pennywise met muziek van Trevor Duncan. St. Boniface Down. Lijkt me een prachtig stukje Engeland. Misschien ben je er wel eens geweest, ik niet. St. Boniface Down, een krijtrots en het hoogste punt van The Isle of Wight ten zuiden van Southampton en zo. St. Boniface verwijst dan weer naar Bonifatius van Dokkum. Die kennen we zeker. De heilige waarnaar ook verschillende kerken in ons land zijn genoemd. Misschien ook wel een kerk in de bestemming van vandaag, hint. Afgelopen donderdag gaf hij nog een concert in Southampton en nu alweer hoor je hem op NPO Klassiek. De Engelse pianist Stephen Huff. Southampton en zo. St. Boniface verwijst dan weer naar Bonifatius van Dokkum. Die kennen we zeker. De heilige waarnaar ook verschillende kerken in ons land zijn genoemd. Misschien ook wel een kerk in de bestemming van vandaag, hint. Afgelopen donderdag gaf hij nog een concert in Southampton en nu alweer hoor je hem op NPO Klassiek. De Engelse pianist Stephen Huff.

0: Ja, die film heb ik nog steeds niet gezien. De Thomas Crown Affair. Het schijnt dat het liedje daarin voorkomt. Maar daarna is het een jazzstandard geworden. The Windmills of Your Mind van Le Grand. Met Noel Harrison die het hier zong. Na Stephen Huff. Virtuoos spel in de fantasie van Robert Schumann.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En tot besluit van het tragische drieluik vanmiddag. Driemaal muziek met tragisch als bijnaam. Nu het derde deel uit de tragische van Mahler. Waar die bijnaam in dit geval op slaat, dat weten we niet precies. Bruno Walter die zei in zijn herinneringen aan Gustav dat hij ooit had gezegd dat zijn zesde symfonie zijn tragische is geworden. Nou, hoe het ook zij. We gaan luisteren naar het Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Semyon Bychkov. Muziek geschreven in de zomers van 1903 en 4 in zijn componeerhutje in Majernik, Carinthië. Die pastorale omgeving die werkte zoals vaker prima voor Gustav Mahler. Weg van de snelweg, weg van de hectiek van de stad. Met de blik op de besneeuwde toppen en het geluid van de koeien in zijn achterhoofd. Loeien doet het orkest hier niet. Nou, koebellen hebben ze des te meer. More cowbell.

Tsjechisch Filharmonisch Orkest onder leiding van Semyon Bychkov, inclusief koebellen in het derde deel uit de Tragische Symfonie, nummer 6 van Mahler. Hier is alles nog pais en vree. De man met de hamer die komt hierna. Als je echt wil genieten van een flink wat decibellen, moet je het slot van die zesde eens beluisteren met 3 hamerslagen. Mahler schreef voor: ze moeten kort en machtig zijn, maar zonder resonantie en niet metalig. Maar dat was nogal lastig in de praktijk, want als het geluid zo moest klinken, bleek het resultaat veel te zacht om boven het orkest uit te komen. Dus men is gaan improviseren bij een doe-het-zelfzaak. Tegenwoordig neemt men een houten kast, ongeveer zo groot als een wasmachine, waar dan met een grote hamer tegenaan geslagen wordt. Ga maar naar YouTube. Dat is best wel lachen om te zien.

0: de bestemming.
1: Ja, ik weet wel dat het uit Tosca kwam, maar het is geen huismerk. Gestapelde huisjes, Russische buurt en aha, dat waren de hints van vandaag. Dagfinalist is Leo van der Graaf, die zegt de bestemming is Zaandam. Daar is gevestigd het hoofdkantoor van AHA, Albert Heijn, vlakbij hun oude hoofdkantoor. Gestapelde huisjes verwijst naar het Intel Hotel bij het station, ontworpen door Wilfried van Winden, geopend in 2010. Bijzonder gebouw, de buitenkant is opgebouwd uit 70 losse Zaanse huisjes, zonder chocola. De Russische buurt is een wijk van Zaandam met verwijzing naar het verblijf van tsaar Peter, die ooit een poosje in dat gebied verbleef, omdat hij inzichten wilde opdoen in de scheepsbouw van de Hollanders. Als voormalig waterlander met affiniteit in de scheepsbouw was het geen moeilijke, maar wel een erg leuke opdracht. Fijn, Leo.

Live opname 2017. Het Nederlands Studentenorkest onder leiding van Jurjen Hempel met violist Mathieu van Bellen. Sowieso geweldig om deze jonge muzici aan het werk te horen in Après un rêve van Gabriel Fauré. En Mathieu is de man die met zijn geliefde Maria Milstein sinds 2019 in Zaandam de Muziekhaven bestiert. Prachtige plek voor muzici, dus van muzici voor muzici en ook concerten, muzikale retraites en meer. Muziekhaven.com. Goed bezig, Mathieu van Bellen. Hierna podium met Hans Hafmans. In maat ik nog het laatste woord aan Nathaniel Hawthorne. Die zei, geluk is als een vlinder. Wanneer je hem probeert te pakken, blijft hij altijd buiten je bereik. Maar als je rustig blijft zitten waar je zit, landt hij misschien op je hand.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik was een jaar of, acht of negen dat je zegt, ja, maar ik wil orgel.
2: Muziek is ook een vak. We hebben overal vakmensen voor nodig.
3: Dan is het meer dan alleen hobby.
4: Ik ben altijd met die muziek bezig, maar die tekst is ook heel erg belangrijk.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. De buren tegen?
6: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zoiets?
5: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
6: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
5: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
6: Binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
5: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
0: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
0: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met een nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
4: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Hans Hafmans.
6: Goedemiddag, van harte welkom bij Podium van maandag 18 mei... met muziek uit de wereld van de klassieke muziek. Zoals dirigent Blomstedt op zeer hoge leeftijd zegt concerten af in San Francisco. Geen Nederlandse finalisten bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel. En ik praat zo met zangeres Kelly Paukens over Felicity Lott. Deze wereldvermaarde sopraan Felicity Lott overleed afgelopen vrijdag. Eerst het Boestrio met Ludwig van Beethoven.

0: Eerste deel uit een onuitgegeven pianotrio in S-groot van Ludwig van Beethoven zonder opusnummer. Hier het Busch-trio van violist Mathieu van Belle. Mooi nieuw plaat. Afgelopen vrijdag overleed de Britse sopraan Felicity Lott op 79-jarige leeftijd. Ze was al langere tijd ziek en vorige week maakte ze nog bekend dat zij niet lang meer te leven had. Felicity Lott schitterde in allerlei repertoire, waaronder opera's van Mozart en Richard Strauss, maar ze blonk ook uit in het lied. Ik heb de Belgische sopraan Kelly Paukens aan de telefoon. Zij studeerde lange tijd bij Felicity Lott. Dag Kelly.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Allereerst van harte gecondoleerd met dit verlies, want je hebt haar goed gekend, hè?
1: Ja, dankjewel. Ja, ik heb haar 12 jaar lang toch wel heel dicht aan mijn zijde mogen hebben. Zowel als zangeres, maar zeker ook als mens.
0: Ja.
1: En ik heb mij altijd zowel professioneel, maar ook zeker in privésfeer ontzettend door haar gesteund gevoeld.
0: Ja. Kun je haar stem omschrijven? Hoe was zij als zangeres?
1: Als zangeres was zij eigenlijk heel erg down to earth. Dus iemand zonder enige diva-allures. Heel erg begaan met het vak, maar ook altijd. En ik denk dat iedereen die haar ooit van dichtbij heeft mogen ervaren, dat kan beamen. Heel erg begaan ook altijd met mede-collega's, met mensen die in het operahuis werkten. Ik weet dat ze ooit tegen mij zei dat ze op een bepaald moment, als ze binnenkwam in een concertzaal, dat ze dan ook altijd benieuwd was wie dat er achter de vestiaire stond, bijvoorbeeld. Hm. En dat typeerde haar heel erg. En als stem, ja, het is voor mij de sopraan die mij altijd, en ja, misschien is het een beetje raar dat ik dat nu zeg, maar ze raakt mij tot op het diepste van mijn ziel. En ik kende haar vroeger, toen ik in mijn studentenjaren zat, kende ik haar van opnames, Mozart, Strauss, maar ook zeker, inderdaad, u zei het al, het Franse liedrepertoire. En ze heeft iets in haar stem dat heel dichtbij komt. Dat heel, ze maakt de muziek van ons allen, wat ze ook zingt. Dus zo zou ik haar omschrijven.
0: Je hebt lange tijd les van haar gehad, zoals je noemde.
1: Ja.
0: Herinner je nog de eerste ontmoeting met haar?
1: Ja, dat herinner ik mij alsof het gisteren was. Dat is eigenlijk een heel grappig verhaal. Ik was 21 jaar. Ik studeerde in België, conservatorium. En zoals ik zei, ik was enorme fan van Felicity. En ik was zelf eigenlijk naïef. Dus ik had haar management een mail gestuurd met een opname van mezelf bij, om eigenlijk gewoon te informeren, ja, bent u ooit een keer in België of in Nederland of in Frankrijk of in de buurt? En tot mijn grote verbazing kreeg ik van haar privé een mailtje terug, waarbij dat ze schreef dat ze eigenlijk heel een beetje gepakt was door de opname die ik had gestuurd, dat trouwens tussen haakjes totaal geen professionele opname was. En dat was in een weekend. Ik denk dat ik zaterdag van haar een mailtje kreeg en zij vroeg of wij maandag konden koffie drinken. Maar wat Felicity niet wist, dat was dat ik in België woonde. En natuurlijk met mijn voornaam Kelly dacht ze dat ik ook in Londen was. Of dat ik Brits was. Dus ik ben In een soort van georganiseerde chaos heb ik een treinritje geboekt naar Londen. Dus maandag op het afgesproken tijdstip kom ik eigenlijk in Londen terecht. En ze had me een adres gegeven waar wij hadden afgesproken. En dat was een soort cafeetje, want ze wou eerst even kennis maken. En ik weet nog, ik had zo mijn eerste iPhone en ik liep door Londen en ik had Google Maps opstaan en ik ben de weg aan het zoeken. En op een bepaald moment kom ik in een hele lange laan terecht, waar heel veel mensen lopen. En ik zie in de verte een enorm charmante, grote vrouw. En er was iets in mij dat zei, dat zou ze wel een keer kunnen zijn, een soort Mary Poppins figuur. En Felicity was enorm groot. Ik ben zelf heel klein, dus ik moest met mijn korte beentjes bijna rennen over de straat om bij haar te kunnen komen. En ik naderde haar en ik begon toch een beetje zenuwachtig te worden. En wij lopen parallel, als het ware, van elkaar op die straat. En ik begin plots te twijfelen of zij het wel was. Omdat natuurlijk, als je iemand alleen maar kent van opnames en filmpjes en foto's, je weet soms niet, is nu die persoon live, net zoals op de foto's? Dus ik begon te twijfelen. En ik was redelijk nerveus, dus om zeker te weten dat zij het was, nam ik mijn telefoon erbij en zocht ik een foto, maar ik kon op dat moment alleen maar foto's vinden van haar toen ze jonger was. Dus ik ging naar YouTube en met snel zijn al wandelend in Londen, drukte ik per ongeluk op play. Dus je moet je voorstellen, wij lopen parallel aan elkaar zijde en plots hoort zij zichzelf uit mijn eerste iPhone. En ze draait zich om, ze kijkt naar me en ze zegt, well, that's me in a good day. En vanaf dat moment hebben we elkaar gevonden. Hebben we ook heel vaak in het leven over gelachen. En we hebben koffie gedronken in het afgesproken cafeetje. Ze vond het ongelooflijk dat ik uit België kwam. En eigenlijk vanaf dat moment hebben we elkaar nooit meer gelost.
0: Wat bijzonder.
1: Tot en met vrijdag natuurlijk.
0: Ja. Wanneer was het laatste contact met haar?
1: Eigenlijk 2 weken geleden had ik nog echt contact met haar. We hadden redelijk filosofische gesprekken over een beetje het leven. Maar Felicity heeft nooit tegen mij... ik wist dat ze ziek was, dat wist ik. Maar ze heeft nooit... een bepaar. We hadden redelijk filosofische gesprekken over een beetje het leven. Maar Felicity heeft nooit tegen mij... ik wist dat ze ziek was, dat wist ik. Maar ze heeft nooit een bepaalde ziekte uitgesproken. Ze heeft ook nooit de dood uitgesproken.

0: dochter Emily, dat ze vredig was heen gegaan. Oh.
1: Kelly, dankjewel voor dit bijzondere persoonlijke verhaal. Kelly Paukens, oud-leerling van Felicity Lot, veel dank. Op npoklassiek.nl is onder het kopje concerten een aantal concerten van Felicity Lot te beluisteren. Recital met pianist Graham Johnson uit 1991. En een concert met op het programma de vier laatste lieden van Richard Strauss met het Koninklijk Concertgebouworkest, geleid door Kurt Mazur. Een opname uit 1999. Daaruit het laatste lied, Im Abendrood, Felicity Lot.

0: Sopraan Felicity Lott in het laatste van de vier lessenlieder Im Abendrood van Richard Strauss. 1999, een optreden bij het Koninklijk Concertgebouworkest, dirigent Koert Mazur. Afgelopen vrijdag dus overleden op 79-jarige leeftijd. NPOklassiek.nl, bij de concerten kun je dit concert beluisteren en ook een prachtig liedrecital met Felicity Lott. Het is 5:30, hoog tijd voor de ANWB met Rijn Baartmans.
1: De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. De langste files staan op dit moment in de omgeving van Utrecht. Zo staat er op de A2 file, Utrecht richting Den Bosch. Tussen afrit Utrecht Centrum en afrit Everdingen is de vertraging opgelopen tot een uur. Dat komt door gaten in de weg en de rechterrijstrook is er afgesloten.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

een van de 44 duo's voor twee violen van Béla Bartók, geen viool te bekennen hier, maar wel twee blokfluiten. Giovanni Antonini en blokfluitist Sheng Fan Q, nieuwe plaat. Het was een enerverend weekend in San Francisco. De 98-jarige Herbert Blomstedt dirigeerde vrijdag de San Francisco Symphony. En hoewel hij vorige maand in Berlijn nog redelijk vitaal oogde op het podium, ging het nu heel anders. Bij aanvang werd Blomstedt in een rolstoel het podium opgereden en halverwege het concert werd hij op de bok van zijn pianokruk in een leunstoel geholpen, omdat hij naar opzij dreigde te zakken. Niet veel later werd bekend dat Blomstedt de rest van de concerten niet meer dirigeert op doktersadvies. Dirigent David Robertson neemt zijn plek in over. Blomstedt was 40 jaar chefdirigent van het San Francisco Symphony Orchestra. In het orkest speelden dit weekend ook nog muzici die toen met hem gewerkt hebben. Zeer geliefde dirigent bij de orkesten waar hij op bezoek is geweest altijd. San Francisco is lang. Concertgebouworkest is ook vaak geweest. Een verbintenis met orkesten in Zweden, waar hij opgroeide. En het Gewandhausorkest Leipzig hier, geleid door Herbert Blomstedt, met de finale uit de vierde symfonie van Johannes Brahms.

De finale van de vierde symfonie van Johannes Brahms, het Gewandhuisorkest Leipzig, geleid door Herbert Blomstedt, die dus eigenlijk een beetje onwel werd afgelopen weekend in San Francisco en het dirigeren moest staken. David Robertson heeft het overgenomen. Ja, wat wil je? Hij is 98 en blijft maar dirigeren. Het is bijna 6:10, NTR Podium. Naar het nieuwe album van hornist Martin Owen en Manchester Camerata, geleid door Gábor Takács-Nagy. Concerten van Mozart, hoornconcerten. Owen is eerste hornist bij de BBC Symphony. Samensteller Marjoleine Moor luisterde naar de uitgave, bijzonder vanwege de virtuositeit en in de langzame delen de ademtechniek van Martin Owen. En nu zo'n heerlijke finale. Het spelplezier spat er vanaf.

Hornist Martin Owen en Manchester Camerata in de tweede hoornconcertfinale van Wolfgang Amadeus Mozart. Nieuwe hoornplaat met Mozart. Komen we straks na zessen nog even op terug. Afgelopen weekend kwamen pop en klassiek samen in de zaterdagmatinée met Radiohead-gitarist Johnny Greenwood en componist Aart Strootman. Van beide klonk een nieuw vioolconcert. Volgens NRC was het een aantrekkelijke opzet. Greenwood speelde Steve Reich's Electric Counterpoint en zijn nieuwe vioolconcert werd uitgevoerd door het Radio Philharmonisch Orkest. NRC noemde het werk donker en filmisch, met druistig expressieve solo-viool. Het parool duidelijk minder enthousiast, hoorde muziek die gewichtloos bleef ronddwalen. Aart Strootman bood een meer ingetogen tegenhanger. Waar Greenwood spanning zoekt in ruwe en vervreemdende klanken, werkt Strootman juist met subtiele verschuivingen en verstillingen, zoals je dat kunt verwachten bij minimal music. Dit is het begin van het nieuwe vioolconcert van Johnny Greenwood door violist Daniel Pioro en het Radio Philharmonisch Orkestleden onder leiding van Hugh Chippo Brunt. Afgelopen weekend dus in de zaterdagmatinée, Concertgebouw Amsterdam.

0: De eerste minuten van het nieuwe vioolconcert van Johnny Greenwood, violist Daniel Pioro en strijkers van het Radio Philharmonisch Orkest afgelopen weekend in de zaterdagmatinée, geleid door Hugh Tippo Brunt. De zaterdagmatinée, hij staat online, npoklassiek.nl/concerten. Kun je dit allemaal beluisteren. Twee nieuwe vioolconcerten van Aart Strootman en Johnny Greenwood. Het is 6:12. Zometeen de concerttips van podium. Maar eerst even een blik op de weg. De ANWB met Rijn Baartmans. Dag Rijn.
1: Goedenavond. De meeste files staan in de Randstad en Noord-Brabant. Maar de langste files vind je op dit moment in Utrecht. Zo staat er op de A2 file Amsterdam richting Den Bosch, tussen Utrecht, Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. Reken op meer dan een half uur vertraging door gaten in de weg. En de rechte rijstrook is er dicht.
2: Podium met Hans Hafmans op

Als niet in deze maand mei, wanneer dan wel Mailied, Frühlingslied en An die Nachtigall uit de Märchenlieder van Robert Schumann, sopraan Katharina Conradi en mezzosopraan Catriona Morrison, pianist Amian Bouchakovic. Deze drie zijn morgenavond te gast in het Concertgebouw in Amsterdam. Conradi en Morrison, ze kennen elkaar al sinds de studietijd, zijn ze bevriend. En de twee zangeressen namen met Amian Bouchakovic een cd een paar jaar geleden. Echoes heet die plaat. Die presenteren ze morgenavond in de kleine zaal van het Concertgebouw. Het thema van het Internationaal Liedfestival Zeist is terug naar de natuur. En zingen in de natuur, dat doen ze daar in het groene hart van de Utrechtse Heuvelrug, optimaal. Het festival biedt masterclasses, jeugdkoren, lezingen en liedrecitals door grote sterren en aanstormend talent. Het Liedfestival in Zeist begon afgelopen vrijdag en duurt nog tot en met zaterdag. En woensdag in Den Haag geeft meesterpianist Jorge Luis Prats een recital met een virtuoos programma, de 24 preludes van Chopin en Gaspar de la Nuit van Ravel, beide heel virtuoos. En werk van deze componist Aitor Villalobos, hier vanaf cd Jorge Luis Prats met een dans van Aitor Villalobos.

Een snelle dans uit de cyclus Bagianas Brasileiras van Heitor Villa-Lobos, pianist Jorge Luis Prats. Het treedt woensdag op in Den Haag. Chopin, Ravel en ook Heitor Villa-Lobos. De concerttips zijn te vinden op npoklassiek.nl/podium. Zometeen na zessen, onder meer deze week de gouden opname, het album Bergkwartet, een van de mooiste strijkkwartetten van de afgelopen 20e eeuw. De laatste decennia van de eeuw. We laten deze week hun topopname horen. Tot zo, na het nieuws.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende Lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over dat spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. De 4 buitenlandse eigenaren van Vitesse hebben de raad van commissarissen en de directie van de club ontslagen. Dat hebben ze aan voetbalbond KNVB laten weten. Maar op de clubsite schrijft Vitesse dat de ontslagen niet als rechtsgeldig worden beschouwd, omdat de eigenaren 3/4 van hun aandelen al hebben verkocht. Met de nieuwe aandeelhouders is vastgelegd dat belangrijke beslissingen alleen met wederzijdse instemming worden genomen. Vitesse hoopt deze week met de KNVB en de licentiecommissie tot overeenstemming te komen over de overname van de club. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er ook af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk morgen naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
5: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
0: NPO Klassiek. NTR.
6: podium met Hans Hafmans.
7: Op de kop af, 5:05. Goedenavond, welkom terug. Ja, de naam van violist Günter Pichler zal velen niet heel veel zeggen. Maar het kwartet dat hij oprichtte misschien wel, het Alban Berg Kwartet. Vorige maand overleed Pichler. Rond 6:30 laat ik gouden opname van het beroemde strijkkwartet horen, het Alban Berg Kwartet. Verder dit uur geen Nederlandse finalisten in de Elisabeth-wedstrijd in Brussel dit jaar rond de cello. Dat straks.

0: Een fandango van Santiago de Murcia, oude muziek, rond de Middellandse Zee. Dat is het thema van deze nieuwe plaat van violist Cristina Prats Costa en haar muzikale vrienden. Afgelopen vrijdag overleed de Britse sopraan Felicity Lott op 79-jarige leeftijd. Een uur geleden sprak ik met de Belgische sopraan Kelly Paukens, die haar heel goed gekend heeft. Ze heeft 12 jaar les van haar gehad. Ik vroeg haar, het gesprek staat trouwens online al op npoklassiek.nl/podium. Ik vroeg Kelly, hoe was Felicity Lott als zangeres en als mens?
1: Als zangeres was zij eigenlijk heel erg down to earth. Dus iemand zonder enige diva-allures. Heel erg begaan met het vak, maar ook altijd. En ik denk dat iedereen die haar ooit van dichtbij heeft mogen ervaren, dat kan beamen. Heel erg begaan ook altijd met mede-collega's, met mensen die in het operahuis werkten. Ik weet dat ze ooit tegen mij zei dat ze op een bepaald moment, als ze binnenkwam in een concertzaal, dat ze dan ook altijd benieuwd was wie dat er achter de vestiaire stond, bijvoorbeeld. En dat typeerde haar heel erg. En als stem, ja, het is voor mij de sopraan die mij altijd, en ja, misschien is het een beetje raar dat ik dat nu zeg, maar ze raakt mij tot op het diepste van mijn ziel. En ik kende haar vroeger, toen ik in mijn studentenjaren zat, kende ik haar van opnames, Mozart, Strauss, maar ook zeker, inderdaad, u zei het al, het Franse liedrepertoire. En ze heeft iets in haar stem dat heel dichtbij komt. Dat heel, ze maakt de muziek van ons allen, wat ze ook zingt.
0: Sopraan Kelly Paukens met een prachtig in memoriam over sopraan Felicity Lott. Nogmaals, npoklassiek.nl/podium, daar kun je het gesprek terugluisteren.

Cellist Anastasia Kobekina in het cellenconcert van Antonio Vivaldi met het Kamerorkest van Basel. Ja, de cello staat centraal dit seizoen bij de Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel. Afgelopen zaterdag zijn de finalisten van de wedstrijd bekendgemaakt. De Nederlandse cellist Isaac Lotman was een van de kanshebbers op zo'n felbegeerde finale plaats, maar helaas, hij is niet door. Stranden in de halve finale hoeft niet te betekenen dat je geen grote carrière als solist kunt opbouwen. Cellist Anastasia Kobekina kwam niet verder dan de halve finale ook in 2017, maar reist nu de hele wereld over, heeft een prachtcarrière. Er is zelfs een documentaire over haar gemaakt, Now or Never. Kobekina werd anderhalf jaar gevolgd door een cameraploeg. De documentaire gaat over haar leven, over de successen, maar ook over de impact die de oorlog in Oekraïne in haar dagelijks leven heeft. Ze is van oorsprong Russisch. Ze heeft het daar moeilijk mee. Ze zegt in de documentaire: ik ben diep bedroefd, geschokt en woedend over wat er nu al jaren aan de hand is. Ik voel me zo machteloos. Op nporklassiek.nl/podium bij de concerttips staat een link naar de Duitse documentaire over Anastasia Kobekina. Is het tijd voor de files, de AWB? Jazeker.

0: Rond 1420 veroorzaakte een pestepidemie in Bologna angst bij de bevolking. Guillaume de Vie schreef toen een motet waarin hij om goddelijke hulp smeekt tegen deze pest. O Sancte Sebastiane van Guillaume de Vie. Een nieuwe plaat van een ensemble dat al lang bij ons is en prachtig zingt nog steeds, het Solazzo Ensemble. Het is 7:30, tijd voor de AWB met Rijn Baartmans.
1: Goedenavond. Ja, we hebben eigenlijk de hele spits gekeken naar de situatie rond Utrecht. Het was daar erg druk vanwege gaten in de weg bij knooppunt Everdingen. De spits neemt nu af, maar de files rond Utrecht die staan er nog. Zo ook op de A2, Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Utrecht, Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. Ruim een half uur vertraging en de rechterrijstrook is er dicht.
2: Podium met Hans Hafmans. Op

Hornist Martin Owen en Manchester Camerata in het eerste deel uit het derde hoornconcert van Wolfgang Amadeus Mozart. Nieuwe hoornplaat van deze meester Martin Owen. Vorige maand overleed violist Günther Pichler op 85-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk. Pichler werd concertmeester als 18-jarige, moet je nagaan, zo jong, bij de Wiener Symphoniker, maar koos later toch voor een carrière in de kamermuziek. Hij richtte een van de beroemdste strijkkwartetten op van de vorige eeuw, het Alban Berg Quartet. Dat was in 1970 en hij speelde er zelf in tot het werd opgeheven in 2008. Deze week de mooiste opname van het kwartet in podium. Het Alban Berg Quartet richtte zich vooral op de Weense klassieken, Haydn, Mozart, Beethoven en Schubert. Maar het brak ook een lans voor muziek uit de 20e eeuw. Het doel was om bij elk optreden ook minstens één modern werk te programmeren. Dat doen we deze week ook steeds, voorafgaand aan Ludwig van Beethovens 13e strijkkwartet met die ontroerende cavatina. Eerst twee bagatellen voor strijkkwartet van Anton Webern. Ze zijn voorbij voor je het weet.

wat is modern? Dit is nieuwe muziek begin 20e eeuw. Klinkt moderner dan veel nieuwe muziek die nu geschreven wordt. Uit de Bagatellen voor strijkkwartet, 6 stuks, hoorden we de 2. Muziek van Anton Webern, het Alban Berg Kwartet. In stijl programmeren we de hele week een podium. Ook eerst een nieuwe muziek, zoals het Alban Berg Kwartet dat zelf ook deed tijdens hun concerten. En daarna volgen wel klassieke werken. De Haydns, de Mozarts, de Beethovens en de Schubert. In de jaren 70 en 80 maakte het Alban Berg Kwartet een cyclus met alle strijkkwartetten van Beethoven. Die cyclus staat nog steeds als een huis. Uit strijkkwartet nummer 13, eerst de cavatina en dan de finale. Dat is een van de lievelingswerken van Beethoven zelf. Hij zei over die cavatina: nooit heeft mijn eigen muziek zulk een indruk op mij gemaakt. Zelfs het navoelen ervan kost mij steeds weer een traan.

De finale van het 13e strijkkwartet van Ludwig van Beethoven, met daarvoor die ontroerende cavatina, het album Bergkwartet in 1982. Deze week in de gouden opname, een van de mooiste strijkkwartetten van de late 20e eeuw, het album Bergkwartet. Morgen meer. Het bombardement op Rotterdam vernietigde op 14 mei 1940 de historische binnenstad van Rotterdam. Dat kostte honderden mensen het leven en er stond nauwelijks meer een gebouw overeind. Ook de nieuwe Doelenzaal werd verwoest. Jaren later was de opening van de Doelen in mei 1966 de kroon op de Rotterdamse wederopbouw. Afgelopen vrijdag werd het 60-jarig bestaan gevierd met de monumentale Vijfde Symfonie van Anton Bruckner. Een nieuw werk van de jonge componist Thomas van Dun, L'Appel du Vide, de roep van de leegte, klonk ook. Na 8 uur in het avondconcert de opname gemaakt, het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van Jukka Pekka Saraste. Nu, onder leiding van de vorige chef, Yannick Nézet-Séguin, mooie cd-opname, Rotterdam, met een deel uit Ma mère Loi van Maurice Ravel.

Les Entretiens de la Belle et la Bête, de Belle en het Beest uit Ma Mère Loi van Maurice Ravel. Rotterdam, gedirigeerd door Yannick Nézet-Séguin. Straks om 8 uur onder leiding van Jukka-Pekka Saraste met de 5e symfonie van Anton Bruckner. De viering, het 60-jarig bestaan van de Doelen. Het werd geopend mei 1966.

0: There's no business like show business uit Annie Get Your Gun. Filmmuziek van Irving Berlin met violist Isabelle Durin en pianist Michael Ertscheid. De gloriejaren van Hollywood op deze nieuwe plaat. Leuk album. Zometeen opium met Annemieke Bosman. Romancier te gast.
1: Nou ja, we gaan naar de middelbare school met Ernest van der Kwast. Ernest van der Kwast, die kunnen onze luisteraars kennen van Mama Tandoori. Dat was echt een enorme bestseller over zijn Indiaanse moeder. En hij gaat eigenlijk terug naar zijn eigen jeugd, volgens mij, in deze roman. Want hij beschrijft een middelbare schooltijd.
0: Was die leuk, die tijd? Bij mij was hij namelijk verschrikkelijk.
1: Ja, volgens mij, de hoofdpersoon, een naamloze verteller, weet het in ieder geval met veel jeu op te schrijven. Ik denk dat het voor leerlingen leuker was dan voor leraren. Als ik dat boek zo eens lees. Ja.
0: Zo dus.
1: Ja.
0: De middelbare school, revisited. Voor mij hoeft het niet. Misschien is het boek leuker dan mijn herinnering van vroeger.
1: Ja, nou, lees het maar.
0: Goed, dat ga ik doen. Zometeen een opium.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: De Joodse cellist Paul Herman gooit in mei 1944 een briefje uit de deportatietrein. Alsjeblieft, red mijn instrument. Het is zijn laatste levensteken. Wordt zijn cello gered en kan zijn muziek nog klinken?
2: Die cello die hoorde gewoon bij hem. Die cello was er altijd.
1: Ik ben Margriet Vromans en in twee nieuwe afleveringen vertel ik met zijn dochter Corrie het verhaal van Paul Herman. Ik ben de ziel van de muziek.
3: Luister naar een nieuw hoofdstuk in de podcast Muziek tot Leven. Nu te vinden bij NPO Klassiek en in de NPO Luister-app.
4: Ster.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen, hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
3: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Het VU-orkest speelt Gershwin en 2 soloconcerten van mij, Jesse Passanier, bekend van mijn album Fight for Light. Ik wil hier een lans breken voor een aanstekelijke voortzetting van onze soloconcerttraditie. Met het orkest onder leiding van Arjan Tien.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
5: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
4: Het VU-orkest speelt Gershwin en Passanier. Koop nu je kaarten via vuorkest.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Kom van 15 tot en met 23 mei naar Internationaal Liedfestival Zeist. Terug naar de natuur met Julian Precardien, Paulina Toekjanen, Simon Kienlieside, Catharina Roekaber, Henk Neven, Hans Ijzakkers, Thomas Olimans en vele anderen. Kaarten op ilfz.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
15: Goedenavond, van harte welkom. Wie deze weken volop bezig is met zijn eindexamen, die hoopt het ongetwijfeld te gaan halen. Met als onvermijdelijk gevolg dat je de schooldeuren voorgoed achter je dichttrekt, als je tenminste niet gaat stapelen. Nou is er in de Nederlandse literatuur inmiddels een heel subgenre ontstaan van boeken die zich afspelen op de middelbare school. En dat is fijn om te weten voor het geval je heimwee krijgt en nog eens terug wil naar die tijd. Titels die meteen bij me opkomen dan, en dat zijn ook tips wat mij betreft, zijn bijvoorbeeld Terug tot Ina Damman van Simon Vestdijk, Robinson van Dushka Meising, De Buitenvrouw van Joost Zwagerman, De Droomfabriek van Gerwin van der Werf. Nou, en aan dit verre van complete leeslijstje heeft schrijver Ernest van der Kwast, mijn gast van vanavond, nu de roman Schooljaren toegevoegd. En daar ga ik het zo meteen met hem over hebben. Zijn boek volgt een jongensclubje van de eerste tot en met de zesde. En een cruciale scène is, ja, dat kan ook haast niet anders, in een klaslokaal vol baldadige apenkoppen, weggelegd voor papieren vliegtuigjes.

0: Het jongenskoor uit de Franse film Les Choristes bezong de genoegens van de vlucht van een papieren vliegtuigje. Economiedocent Sonneveld uit het boek Schooljaren van Ernest van der Kwast zal het plezier daarvan niet beamen. Hij wordt tijdens de les door een bombardement van papieren vliegtuigjes dusdanig aan het wankelen gebracht dat hij uiteindelijk het veld moet ruimen. De nachtmerrie lijkt mij van iedereen die lesgeeft of een baan in het onderwijs overweegt. Ashraf, Dave, Mohammed, Irinj, als ik het zo goed zeg, en de naamloze verteller van het verhaal zijn jongens, maar zijn het ook aardige jongens. Ik zou ze niet graag in de klas hebben, geloof ik, maar ik heb ze als lezer wel in het hart gesloten. Welkom, Ernest.
1: Hallo.
0: Ja, een carrière als middelbare schooldocent. We hadden het net eventjes voor het programma daarover. Dat overweeg je op zich wel.
1: Ja, het lijkt me wel wat. Maar ik weet niet of ik heb een tijdje geleden geïnformeerd om die overstap te maken. Maar toen vroeg ze naar mijn diploma's. En ik heb economie gestudeerd, fiscale economie. En ze zeiden dat er een vrij korte route naar de docent economie, dat die beschikbaar was voor mij. Maar ik zei nee, ik wil Nederlands. En toen zei ze, oh wat jammer. Maar zei ze, er is wel heel veel vraag naar docenten Nederlands. Maar die route is dus zeker 3 jaar. En ik weet niet of ik die investering wil maken.
0: Nee, maar als je je ook voorstelt, hè, want ik zocht koorjongens voor jou uit. Omdat het clubje jongens dat ik net noemde is eigenlijk een soort koor. Mm-hmm. Ze staan altijd bij de verwarming bij de ingang van de school. En nou, ze overzien het slagveld en ze leveren daar commentaar op. Als je je voorstelt dat je zeg maar 25 van dat soort types in de klas hebt, zou jou dat schrik aanjagen? Of lijkt het je eigenlijk juist heel erg leuk?
1: Nee, ik, via de schrijfcentrale bezoek ik denk zo'n 20 scholen per jaar. En ik word altijd wel in het diepe gegooid. Ik krijg altijd wel de lastigste klassen. Of ook wel eens een aula vol. Hè? Dat je wordt geboekt en dan 200, dus een heel leerjaar voor je krijgt.
0: En van kinderen die niet willen lezen in het algemeen?
1: Nou, die helemaal niks met jou willen. Want jij bent als schrijver een beetje de vijand. Want jij veroorzaakt die boeken, je hebt ze geschreven. Maar ik vind het wel leuk om een uitdagende groep. Het is wel vermoeiend, want soms moet je er 3 achter elkaar. En ik heb ook nog ander werk en een ander leven dan schrijven. Dus vaak is mijn dag niet afgelopen als ik zo'n school uitloop. En dan ben ik soms wel heel, heel moe. En dan probeer ik me op te laden in de trein. Of ik ga meteen door met e-mails beantwoorden, dat soort dingen. Maar die lastige leerlingen hebben me wel uitgedaagd om ook dit boek te schrijven. Want eigenlijk de enige manier om contact met ze te maken en ze erbij te trekken was ook gewoon te vertellen over wat voor leerling ik zelf was. En ik was ook ongelooflijk lastig en uitdagend en haalde het bloed onder de nagels van docenten. En ik vertelde toen eigenlijk anekdotes over mijn schooltijd. En ze moesten er zo hard om lachen, want ik heb natuurlijk veel gekkere dingen gedaan, want al die leerlingen nu zijn hartstikke braaf. En ik heb echt verschrikkelijke dingen gedaan. En ze moesten erom lachen en ik dikte het natuurlijk een beetje aan, want ik blijf wel schrijver en verzin. En verbeelding is nou eenmaal mijn belangrijkste gereedschap. En toen ontstond eigenlijk al langzaam dat boek. Maar ja, dan komt er een ander boek of je wil iets anders gaan maken. Maar dat heeft altijd wel gespeeld om dit boek te schrijven.
0: Ja, je hebt jezelf ook volgens mij in dat boek geschreven. Ten eerste leest iemand Mama Tandoori.
1: Zou kunnen zomaar, ja.
0: Maar dat wordt nergens genoemd. Nee. Maar ik dacht, die kaft komt me toch wel heel bekend voor, zoals je beschreven wordt. En daar komt ook een heel recalcitrante schrijver naar school. Die de les van een leraar Nederlands om zeep helpt. Want die dus eigenlijk gewoon het inderdaad gloeiend eens is met die kinderen en een leesverslag schrijven. Dat is volstrekt stupide.
1: Ja, het boekverslag is wel echt een monster.
0: Ja, vind je dat?
1: Binnen het onderwijs. Ja, nou ja, ik niet alleen. Of gewoon, ik denk een hoop ouders met mij. En nog veel meer leerlingen. Ik kan me nog herinneren de eerste keer dat mijn zoon vroeg om hem te helpen bij het leesverslag. Bij het diner was dat. En ik dacht, goh, wat leuk dat hij dit vraagt. En ik ging er echt volle moed, ging ik naast hem zitten. En ik dacht, wat fijn. En om eindelijk weer wat samen. Want wiskunde hield ik hem al niet meer bij. Want ja, dat niveau heb ik wel ooit gehad. Maar dat vergeet je gelukkig ook weer vrij snel. Heb je niet nodig. En toen begon ik met hem en ik kreeg steeds meer een hekel aan die klote opdracht. En moest ook continu gaan bladeren in dat boek. En jeetje, ik heb het toch gelezen. Ik heb Herman geïnterviewd over dat boek. Ik ken hem persoonlijk. Dus ik heb uiteindelijk een foto gestuurd van, we zaten met z'n tweeën buiten, mijn zoon en ik, in het zonnetje die opdracht te doen. En ik maakte een selfie van ons tweeën. Ik schreef aan Herman, wat een leuk boek. Wat een kut opdracht. En toen schreef hij zo, al zoiets als dood aan het boekverslag. En dat heeft wel als inspiratiebron ook wel voor dat auteursbezoek in dit boek geworden.
0: Maar jij hoefde die zelf niet te schrijven in de jaren 90 nog? Toen was het er nog niet.
1: Nee, ik heb 99 eindexamen gedaan. Ja. En nee, wij moesten gewoon 24 boeken lezen. Ja. En dan had je een fantastisch mondeling over.
0: Want dat wist jij toen al, dat je schrijver wilde worden.
1: Ik wist op de middelbare school, de droom had ik al.
0: Ja, je bent alleen maar economie gaan studeren om je moeder tevreden te stellen. Ja. En tot haar teleurstelling ben je toen toch schrijver geworden.
1: Ja, ze kan zich inmiddels... Ik heb schooljaren gepresenteerd in de aula van mijn middelbare school. Compleet uitverkocht met een hoop oud-docenten erbij. En mijn moeder op de eerste rij. En ik zag toch wel dat ze heel trots was dat dit dan ook weer hier dan op het Erasmiaans gymnasium plaats had gevonden.
0: Ja, en schooljaren beschrijft echt de weerdegang van 5 jongens in 6 schooljaren. Van de eerste tot en met de 6e. Die grofweg gestuurd worden door hormonen en geen zin in leren. Zo was het voor jou ook. Wat heb jij voor vreselijks gedaan?
1: Voor vreselijks ik heb gedaan? Ja, dat staat allemaal niet in het boek, geloof ik hoor. De verbeelding is, ja, wat hebben wij gedaan? Volgens mij hebben we docent zo ver gekregen dat hij ons te lijf ging.
0: Oh.
1: En toen hebben wij ons laten, of heb ik me laten vallen ook als een Neymar-achtige voetbalspeler die bij elke...
0: Een Schwalbe?
1: Ja, een Schwalbe gemaakt, maar die docent moest ik bij de conrector vertellen wat er was gebeurd. En die heeft toen volgens mij fysiek contact door docent, dat mocht natuurlijk niet. Dus die docent moest een week naar huis. En ik weet ook wel, tijdens een Rome-reis hebben wij gedronken. Dat mocht wel, mocht niet in die tijd. Dat heeft zoveel druk op de ketels. Een leerling teruggestuurd. Ik was mij vrij mondig. Ik zei van, dan hadden jullie de hele groep naar huis moeten sturen. En dat heb ik ze echt kwalijk genomen. Ik zei van, je kunt niet één leerling dan naar huis sturen. En daar is een enorme discussie. En toen heeft dat de docentengroep in twee kampen verdeeld. En ik geloof dat dat 2 burn-outs heeft opgeleverd.
0: Ze waren blij dat jij van school was en dat je je eindexamen haalde. Vermoedelijk.
1: Ja en nee. Want er zaten ook wel weer gewoon docenten. Kijk, je kon mij, want dat raakte me wel een beetje. Als jij zegt, dit zijn leerlingen, als je over die 5 spreekt die ik liever niet in de klas zou hebben, denk van, ook die leerlingen moet je juist erbij betrekken. Ook die leerlingen. Ik hou wel van de uitdaging. Je hebt de leerling die gewoon heel saai is en zijn huiswerk doet. Die is prima. En die kan ook andere leerlingen helpen. Je hebt leerlingen die cynisch zijn. Maar die zijn cynisch omdat, ja, ze zijn misschien een beetje boos op die wereld. Maar er zit ook altijd een kracht in zo'n leerling. En die vond uiteindelijk wel een docent of meerdere docenten bij mij. En ik weet, kijk, bij die boekpresentatie zaten meerdere leraren daar in de zaal. En door de jaren heen spreek ik nog steeds docenten. En ik was een keer met mijn jongste zoon in een speeltuin. En daar was mevrouw de Kee van Frans. En mijn zoon was jong hoor. Dit speelt al 10 jaar geleden. En mijn zoon vroeg dan, wat voor leerling was mijn vader aan mevrouw de Kee? En die zei, nou ja, wel een lastige leerling. Maar ook een heel leuke, zei ze. Want, en ik was het al vergeten. Want ze zei dat ik altijd klaagde van, waarom zou je Frans moeten leren in een schoolgebouw in Rotterdam? Waarom gaan we niet gewoon naar Parijs? Want zo leer je de taal. En
0: zij, goed punt.
1: En ja. Ze hebben toen de Parijsreis georganiseerd in dat jaar. En die bestaat nog steeds. Dus ik heb wel toen een traditie. Ze zei, ja, dat deed je ook. En ze vertelde over de spreekbeurt Frans die ik met Ishen, een Aziatisch meisje, had gehouden. Je moest dat in duo's doen. En we hadden echt geen flauw idee. En toen zei ik tegen Ishen, moeten we gewoon 8 flessen wijn kopen. Vin rouge, vin blanc, appellation contrôlée, vin de table. En we hebben gewoon mevrouw de Kee... Nee, het was mevrouw Kieboom. Mevrouw Kieboom dronken gevoerd en een 7 gehaald. En de klas heeft ook meegedronken. We lieten iedereen proeven. Dus zo'n leerling was ik. Sorry. Leuk, maar ook een uitdaging.
0: Ja, en wat zou je nou doen als jij toch leraar Nederlands zou worden? Hoe zou jij zorgen dat die kinderen gaan lezen? Want ik bedoel, geld geven, dat is ook een optie.
1: Mm. Ja, dat model wordt omschreven in mijn boek. Hè, van leerlingen die eisen eigenlijk, die zeggen van, ja, we moeten zoveel uur lezen. Dat is eigenlijk verloren geld of verloren tijd. Want dan kunnen we ook een bijbaantje nemen. Dan verdienen we 6,06 euro bij de Albert Heijn. Dus ik denk, als docent Nederlands zou ik niet de leerlingen gaan betalen. Dat zou een beetje destructief zijn voor mijn inkomen. Maar ik zou ze voorlezen. Passages.
0: Wat zou je voorlezen?
1: Ik zou beginnen met... ik laat even mijn eigen boek. Daar mag iemand anders reclame voor maken. Maar De Gevangenisjaren van Erdal Balci. Dat is een waanzinnig goed boek. Ik ben met mijn jongens en met mijn gezin in Canada geweest. Hebben we gereisd. Mijn ouders wonen daar. En Toen hadden we geen internet in die parken. En ik wist dat natuurlijk van tevoren. Dus ik had een paar boeken meegenomen. Echt een bibliotheekje in een heel... We hadden een busje uit 1976, vrij oud. Met een houten kastje. En ik ging in. Dat is een waanzinnig goed boek. Ik ben met mijn jongens en met mijn gezin in Canada geweest. Hebben we gereisd. Mijn ouders wonen daar. En toen hadden we geen internet in die parken. En ik wist dat natuurlijk van tevoren. Dus ik had een paar boeken meegenomen. Echt een bibliotheekje in een heel... We hadden een busje uit 1976, vrij oud. Met een houten kastje. En ik ging in die donkere avonden ging ik voorlezen. Want dat

0: zijn zus die mag niet mee op schoolreis, omdat dat niet mag binnen die cultuur, meisje. En op dezelfde dag dat die zus thuis moet blijven en niet mee mag naar de Efteling of wat dan ook, gaat hij met zijn vrienden naar de Wallen. Het is ontzettend schrijnend. Het is ook een van de jongens die wil met de lelijkste heroïneverslaafde sekswerker naar bed, omdat hij moet oefenen, omdat hij met zijn nichtje moet gaan trouwen. Ja, je lacht, je huilt, het is wrang. Ja. Nou, ik heb die passage voorgelezen aan mijn jongens. Ze moesten lachen, hun monden vielen open. En de volgende dag waren ze dat boek gewoon aan het lezen.
1: Ja, dat is een goede. Nou ja, goed, je weet dus wel goed wat je moet uitzoeken.
0: En mijn kinderen, dat helpt wel. Ik lees natuurlijk veel. En mijn kinderen zijn natuurlijk niet anders dan andere kinderen. De zoons van een schrijver zijn niet veel beter.
1: Zitten ook gewoon op hun telefoon de hele dag. Ja. Maar de schrijver die op de school te gast is, mm-hmm. die in jouw boek, die komt binnen en hij kijkt naar de schrijversportretten die in het lokaal Nederlands hangen. En hij zegt, dat was een racist, dat was een narcist, dat was een nihilist. Nou, dat waren de grote drie volgens mij. Mm-hmm. Moelisch, Reve en Hermans. Mm-hmm. Hebben die ook afgedaan wat jou betreft?
0: Volgens mij Wolkers wordt ook wel genoemd.
1: Ja, maar van de narcist, de nihilist en de dinges. Sorry, ja. Dan ben ik hem kwijt.
0: Racist,
1: ja. Dat zijn zij toch? Want tenminste, ja, dat kon ik wel op
0: zijn
1: vlak.
0: Was ook wel een beetje een vrouwenhater.
1: Oké, de misogynist.
0: Ja, die wordt ook wel genoemd. Ja. Dus alle
1: maar
0: vier.
1: Die schrijver noemt, hè, die doet ze af. Ze
0: en die zegt lekkere omgeving om les te krijgen. Ja. Ja.
1: Maar hij noemt ze niet met name. Maar toen dacht ik toch...
0: Hermans wordt wel ergens bij naam genoemd. Maar,
1: ja. Ja, maar toen dacht ik toch... heeft die kanon daar moet afgerekend mee worden wat jou betreft?
0: Nee, niet in die zin. Maar we mogen wel zeggen dat bepaalde opmerkingen die ze hebben gemaakt...
1: Het zijn toch fantastische boeken?
0: Het zijn zeker fantastische boeken die ze hebben geschreven. Maar er zijn ook uitlatingen door Reve gedaan waarvan je denkt, oké, hadden die kunnen... kun je die nu nog zeggen? Hermans was wel... noemde zichzelf ook de misantroop volgens mij. Dus dat was wel een mensenhater. Wolkers uit de biografie, uit de stukken die ik heb gelezen. En daar blijkt wel uit dat hij niet heel, heel fijn was naar vrouwen. En er zitten ook passages bij in Turksvrijheid die wel best wel ver gaan.
1: Ja, maar dat gaat ook niet over leuke seks, dat boek. Mm. Het gaat over de dood, volgens mij. Maar als jij nou als jij nou denkt, hoe krijg ik die kinderen over de streep? Even los van het boek dat je net noemde van Erdo Balci. Wat zou je er nog meer echt? Wat zou jouw favoriete top 3 zijn voor die gasten?
0: Voor die gasten? Nee, ik ben geen orakel dat alles weet. Maar ik denk het ook niet dat die top 3 bestaat. Je moet wel kijken naar de leerling zelf. Hè? Waar kom je vandaan? Wat voor iemand ben je? Wat interesseert je? Je moet ook gewoon een paar dingen uitproberen. En dat kan inderdaad. Kan. Bij mij werkte Nooit meer slapen van Hermans geweldig op die leeftijd. Want ik had een pleurishekel aan alles. Nou, ik herkende me wel in iemand als Hermans, die het ook allemaal niet zo'n leuke wereld vond.
1: En waar alles mislukt.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat viel wel mee op die leeftijd. Maar,
1: nee, maar ik bedoel meer bij die hoofdpersoon, ja. Toch?
0: Nee, nee, zeker. Ja. Ik weet nog wel dat de helaasheid der dingen, als ik daar wel eens over vertel, van Dimitri Verhulst, die scène waar ze de Tour de France in gaan doen, maar dan niet op de fiets, maar met alcohol.
1: Ja,
0: ja, dat is geweldig. Philip Huff heeft een geweldige scène met borrelnootjes in een van zijn boeken.
1: Niemand in de stad?
0: Niemand in de stad, ja. Dus er zijn wel van die legendarische scènes waar je ze mee kunt lokken, maar ja... Het vlees van David Saloy is natuurlijk in vertaling. Dus ik weet niet of het docent Nederlands, maar zou je ook mee kunnen beginnen, hoor. Ik zou er ook geen probleem mee hebben als dat boek willen lezen.
1: Nee, en anders moeten ze vooral zeker ook schooljaren lezen.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, je zei net, je zoon staat er te lachen, te huilen bij het boek dat je ze voorlas in de busreis zonder wifi.
0: Mm-hmm.
1: Er valt te lachen een hoop in schooljaren en ook een klein beetje te huilen. Ernest van der Kwast, ja, ik wil je danken voor je komst naar Opium vanavond. Jouw nieuwe roman Schooljaren is uitgekomen bij De Bezige Bij. En meer info daarover vind je op onze website. npoklassiek.nl/opium. En het hoogtepunt van de schooljaren die in het boek beschreven worden is de jaarlijkse, of is de schoolreis naar Hoenderlo. Dat vind ik trouwens wel heel grappig. Waar alleen maar vegetarisch gegeten wordt en waar dus dan ook geen ecologische voetafdruk wordt gezet. Lekker buiten in de natuur. Nou, daar hield Antonien de Voorzaak ook van. Want daar deed hij inspiratie op voor zijn muziek. We gaan luisteren naar het tweede deel uit zijn 8e symfonie.

Cellist Victor-Julien Laferrière hoorde je samen met Le Consort en ze speelde een folia, een gektetje van Giovanni Battista Reali. En daarvoor hoorde je gitaristen Alexandra Whittingham en Stephanie Jones met Assez Vite, een van de walsen van Reinaldo Haan, in een arrangement. En dan gaan we nu luisteren naar ook iets wat geschreven is voor het ene instrument en wordt uitgevoerd in het andere, namelijk een sonate voor clavecimbal van Marianne Martinez, op piano gespeeld door Ivan Rolon.

0: bijna vergeten.
1: De Napolitaanse barokcomponist en violist Nicola Fiorenza is heel behoorlijk vertegenwoordigd in onze muziekdatabase, met wel ruim 80 opnames namelijk. Maar die stukken worden nauwelijks gedraaid. Ja, en zo blijft Fiorenza dan toch een roemloos componist. Tijd om daar wat aan te doen, vonden wij. Je gaat luisteren naar het Allegro uit zijn celloconcert met Giovanni Sollima als solist. En verder Cappella della Pietà de Turchini onder leiding van Antonio Florio.

Ja, en dat was hem dan eventjes. Nicola Fiorenza, onze bijna vergeten componist van vanavond. Morgen in Opium een gesprek over de Pijp in Amsterdam. Vroeger een wijk voor armoedzaaiers. Nou, tegenwoordig kom je er zonder een goed gevulde beurs niet meer in. Michel Didier die maakte een boek over alle kunstenaars die de wijk wisten te vinden. En daar gaat hij ons morgen over bijpraten. Maar nu eerst het avondconcert met Wouter Plaisier. Ik wens je nog een heel fijne avond. Tot morgen. Doeg.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Dit is de vijfde van de vijfde van Willem Sim.
2: Wie is dat? Is het iets Duits?
3: Rosalia.
4: Oh, wat grappig. Nee, ze is Spaans.
2: Ik ga luisteren naar je.
4: Ik ben heel benieuwd of je mij gaat beloven aan het einde.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd of ik het je ga beloven.
4: Wordt het dus een hele moeilijke aflevering, want ik draag deze aan en jij vindt het leuk en ik vind het mooi.
0: Pop en klassiek ontmoeten elkaar bij Francis van Broekhuizen en Sander Zwiep. Luister naar de podcast De Vijfde van Beyoncé. Nu op nvoklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
5: Ster. Wandel met Kalefax, Capella Amsterdam, Female Economy en Troep Courage mee met De Stoet. In Amsterdam Nieuw-West maken we een theatrale wandeling langs verhalen over rouw en verlies. Kom samen het leven vieren, van 4 tot en met 21 juni. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
6: Alles stroomt tijdens de Dudok Muziekdagen. Van 28 tot en met 31 mei in Kampen. Met Harriet Krijg, Bram van Zambeek, Maria Milstein, Ellen ten Damme en nog vele anderen. Kijk voor meer info op dudokmuziekdagen.nl.
7: Alles draait.
5: De Stoet. Kaarten via kalefax.nl. Loop je mee?
6: Kamermuziek voor iedereen. Boek nu op dudokmuziekdagen.nl.
8: Diabetes of prediabetes? Het meten van uw glucose is dan erg belangrijk. Bestel al uw diabeteshulpmiddelen veilig online op diabetesmagazijn.nl.
9: De drie bevlogen docenten, Roy, Ilanga en Rick, doen er dit schooljaar alles aan om hun mentorleerlingen te laten slagen voor hun eindexamen. Maar wat als een leerling ernstig ziek is? Of als iemand het examenjaar niet zo serieus neemt? Kijk naar een nieuwe aflevering van De Klas van 26. Morgen om 8:30 bij de EO op NPO 2.
8: Voor 11 uur besteld is morgen al in huis. Diabetesmagazijn.nl.
10: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
11: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
12: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer vergroot. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorrier had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
2: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gone, be leaving today.
1: Dennis Locorrier is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Philharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Human neemt je mee naar het Dolfinarium. Want na langdurige negatieve berichtgeving over zeezoogdierenparken wereldwijd staat ook Harderwijk onder grote druk. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Kijk morgen naar Medialogica over of het beeld van de gevangen dolfijn wel klopt. Human. Radicaal menselijk.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Van 4 tot 7 juni Beethoven Festival Zutphen. Met onder meer het 3e pianoconcert door Thomas Beyer en La Sorpresa. De 9e symfonie op 2 vleugels door Nicola Meeuwsen en Enrico Paatje. Het trio van Peter Beets en nog veel meer. Kijk gauw op beethoven-festival.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Bestel nu je kaarten op beethoven-festival.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Avondconcert met Wouter Plaisier.

Het thema waaraan dit strijkkwartet zijn titel dankt, horen we op de achtergrond. Rosamunde. Het lied dat Schubert gebruikte in dit strijkkwartet nummer 13, waar hij variaties over maakte. Live gespeeld door het Consone Quartet, 27 april jongstleden in de Wigmore Hall in Londen. Ook nog muziek van Clara Schumann. Later vanavond, zo rond 21:50. Eerst het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Concert van afgelopen vrijdag 15 mei in de Doelen in Rotterdam. Met de wereldpremière van een nieuw stuk van de Nederlandse componist Thomas van Dun. En de vijfde symfonie van Anton Bruckner. Het begon met L'Appel du Vide van Thomas van Dun. Componist en beeldend kunstenaar. In zijn muziek schreeuwt van Dun de grote thema's niet. Of zoals hij zelf zegt... Mijn onderwerpen kunnen complex zijn of zelfs naar het duistere en ongemakkelijke neigen. Maar altijd is er een uitwisseling van donker en licht. De titel van zijn nieuwe werk, L'Appel du Vide, de roep van de leegte, verwijst indirect naar de kaalslag en wederopbouw van Rotterdam. Maar ook naar persoonlijke ervaringen van Van Dun uit het verleden. Depressies, het gevoel niet thuis te horen op deze aarde en een zeker verlangen naar de dood. Een zoet escapisme, zoals hij zelf zegt. Die tijd ligt nu achter hem, maar het blijft een fascinerend gegeven... dat precies de schemerzone bewandelt die hij als kunstenaar wil verkennen. In mijn beeldende werk zoek ik vooral verstilling. In de muziek kan ik me meer extremiteiten permitteren. Schokeffecten en een zekere hysterie, aldus Van Dun. L'Appel du Vide bevat meer dramatische contrasten dan mijn eerdere composities. Je zou het kunnen zien als een soort mini-operaatje of toneelstukje met verschillende karakters. En ja, het moet wat mij betreft wel over een serieus onderwerp gaan. Wie zijn we? Waarom zijn we hier? Onder de alledaagse oppervlakte liggen zoveel onbeantwoorde vragen. Aldus Thomas van Dun, zijn L'Appel du Vide nu door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Jukka-Pekka Saraste.

enthousiasme in de Doelen in Rotterdam. Vrijdag 15 mei, afgelopen vrijdag. Voor het nieuwe stuk van de Nederlandse componist Thomas van Dun. L'Appel du Vide. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Jukka-Pekka Saraston. Op het concert waar ook de vijfde symfonie van Anton Bruckner klonk. De vijfde, misschien wel de meest persoonlijke van Anton Bruckner. Want juist in deze symfonie liet Bruckner werkelijk horen hoe hij zich voelde. Gepijnigd door zijn grenzeloze onzekerheid. Vernederd door de vaak genadeloze critici. Maar trouw aan zijn diepste innerlijke muzikale kompas. Bruckner noemde de vijfde trots zijn fantastische symfonie. En zijn contrapunctisches meisterstuk. Ja, Bruckner mocht dan met zijn benoeming als docent orgel en contrapunt aan het Weens Conservatorium een belangrijke muzikale positie in de stad veroverd hebben. Als componist kostte het hem eindeloos veel moeite om ook maar enige bekendheid te krijgen. Met zijn tweede symfonie had hij in 1873 een klein succesje. Maar zijn derde symfonie moest na voltooiing 4 jaar op de première wachten. Die ook nog eens uitliep op een pijnlijk fiasco. Met de vierde symfonie ging het een stuk beter, maar ook nu duurde het 6 jaar en diverse revisies voor de eerste uitvoering eindelijk tot stand kwam. De vierde had Bruckner eindelijk iets gegeven van de roem waar hij zo naar hunkerde. Toen hij de laatste hand legde aan de vierde, was hij alweer aan een nieuwe symfonie begonnen, waar hij van 1873 tot 1875 aan werkte. Ongebruikelijk voor de zo onzekere Bruckner was dat hij van het begin af aan zeer tevreden was met die vijfde symfonie. En in tegenstelling tot bijna al zijn andere symfonieën zou hij de vijfde nooit herzien. Op een enkele correctie en de toevoeging van een tuba na liet hij alle noten intact. Des te tragischer dat deze tevredenheid niet leidde tot een uitvoering. Toen hij later werkelijk bekend was geworden met zijn volgende symfonieën, kwam de vijfde nog niet uit de kast. En Bruckner zelf zou het werk nooit in volle glorie horen. In 1887 was er een uitvoering in een versie voor twee piano's, waarbij Bruckner wel aanwezig was. Maar toen dirigent Franz Schalk in 1894 een eerste orkestrale uitvoering leidde in de stad Graz, kon Bruckner door ziekte het concert niet bijwonen. En het was maar beter ook, want de dirigent had de muziek flink onder handen genomen. De noten zoals Bruckner ze opgeschreven had, klonken pas voor het eerst tijdens een concert in München, 20 oktober 1935. Vele jaren na zijn dood dus. De vijfde symfonie klonk in volle glorie in Rotterdam afgelopen vrijdag. Hier is het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Jukka-Pekka Saraston.

0: Het dak ging er nog net niet af in Rotterdam. Afgelopen vrijdag. Maar u hoort het, jullie horen het. Een laaiend enthousiast publiek. Dat in de grote zaal van de Rotterdamse Doelen. Vrijdag 15 mei jongstleden luisterde naar de vijfde symfonie. In best grote terts van Anton Bruckner. Symfonie waar Bruckner in één keer erg tevreden over was. Maar die zelf nooit heeft uitgevoerd worden tijdens zijn leven. Afgelopen vrijdag het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Jukka-Pekka Saraste.
1: Het avondconcert met Wouter Plaisier op NPO Klassiek.
0: Ja, en met het concert nu door het Consone Quartet, dat plaatsvond 27 april jongstleden in de Wigmore Hall in Londen. Op het programma hadden wij ook nog enkele romances voor viool en piano in een arrangement van Clara Schumann in verband met de tijd. Kan dat helaas niet doorgaan. Lange symfonie van Anton Bruckner. Maar wel het strijkkwartet nummer 13, het Rosamunde Quartet van Franz Schubert kunnen we laten horen. Schubert, die na enkele jaren hoofdzakelijk liederen te hebben geschreven, terugkeerde naar de kamermuziek aan het eind van 1824. Schubert werkte hard en intens geconcentreerd. Een vriend die langskwam noteerde: als je overdag bij Schubert langsgaat, zegt hij: hallo, hoe gaat het? Goed. En gaat dan direct verder met componeren, waarop je dan maar weer noodgedwongen vertrekt. Een van de werken die Schubert in dat jaar, 1824, schreef, is het strijkkwartet in A-klein met de bijnaam Rosamunde. Die bijnaam komt door het tweede deel, het Andante, waarin Schubert een melodie citeerde uit de toneelmuziek die hij een jaar eerder schreef voor het stuk Rosamunde, Fürstin von Zypern. Schubert hunkerde naar succes in het theater en hij nam met alles genoegen. En zo kwam het dat hij in 1823 die muziek had gecomponeerd bij een toneelstuk dat zo slecht was dat het al na twee voorstellingen werd geannuleerd. De critici fileerden het stuk, maar waren wel enthousiast over de muziek. En nog steeds wordt de toneelmuziek van Rosamunde regelmatig uitgevoerd, vooral de derde entr'acte. Overigens schreef Schubert ook in het derde deel van het Rosamunde kwartet terug op een eerder werk, namelijk op het openingsmotief uit zijn lied Die Götter Griechenlands, op een tekst van Friedrich Schiller met de terneergeslagen uitroep: Schöne Welt, wo bist du? Na drie delen van wanhoop, vrees, verlangen en droefenis rekent Schubert in het levendige slotdeel met al die somberheid af in het strijkkwartet en dan overwint de hoop. Het Rosamunde kwartet was Schubert's enige strijkkwartet dat tijdens zijn leven werd gepubliceerd. Het werd op 14 maart 1824 in première gebracht door het strijkkwartet van de befaamde violist Ignaz Schuppanzigh, aan wie het ook was opgedragen. Een van Schubert's vrienden noteerde na afloop: Schubert's kwartet is uitgevoerd, tamelijk langzaam volgens zijn eigen mening, maar wel puur en fijngevoelig. En het kreeg veel applaus. Hier is dat 13e strijkkwartet van Schubert met het catalogusnummer Deutsch 804 door het Consone-kwartet.

applaus voor het Consone Quartet 27 april jongstleden in de Wigmore Hall in Londen. We hoorden een uitvoering van het strijkkwartet nummer 13, het zogenoemde Rosamunde Quartet van Franz Schubert. Straks 22:30, Passaggio Late Night vanavond met Pieter van Nes. Tot die tijd nog Mad Rush van Philip Glass door Slagwerkgroep Den Haag. Slagwerk Den Haag. 22:30 dus, dan gaat het gebeuren, Passaggio Late Night. En horen wij al... Ja... Ja, daar is hij. Mad Rush van Philip Glass. Geniet er nog even van. En 22:30 dus, Passaggio Late Night. Nog een prettige avond.

0: NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
1: NPO Klassiek. KRO-NCRV.

0: Passaggio Late Night. Met Pieter van Nes.
1: Een hele goede avond. Af en toe is het goed om in de spiegel te kijken. Iedereen maakt namelijk ook wel fouten in zijn leven. En in plaats van die onder het tapijt te vegen, zou je ze aan moeten kunnen kijken. Zo'n waardevolle metaforische les van dat platte meubelstuk. Meubelstuk dat amper ruimte inneemt, en zo'n spiegel. Maar toch kan het je kamer ook groter laten lijken. Afgelopen week heb ik eindelijk een lange spiegel in de hal opgehangen. Zodat ik nu ook eindelijk de mogelijkheid heb om te zien of ik niet met twee verschillende sokken de deur uit ga. Ja, en zo'n lange spiegel voor mijn zoontje van anderhalf is dat al helemaal feest. Spiegels, ook in de auto, zou ik niet zonder kunnen. Ja, dat mag ook niet eens, maar toch. Spiegels maken je leven een stuk makkelijker. Veiliger, mooier, groter, lichter. En de verwondering die ik vaak zie bij mijn zoontje, die heb ik zelf ook nog wel ergens. Zeker in iets als een spiegelpaleis. Alleen, ik bedacht me, het heeft toch ook iets treurigs dat we spiegels altijd alleen maar waarderen om dat wat we erin kunnen zien. En nooit eens als voorwerp zelf. Een beetje zoals in dat gedicht Spiegel, of Mirror eigenlijk, van Sylvia Plath, dat vanuit de spiegel zelf is geschreven. Ik ben zilver en exact. Ik heb geen mening vooraf. Alles wat ik zie slok ik onmiddellijk op. Precies zoals het is, zonder waas van liefde of afkeer. Ik ben niet wreed, alleen oprecht. En ook de muziek zit vol spiegels en spiegelingen. Maar is die muziek nou mooi omdat wat die spiegels ons laten zien? Of om de muzikale spiegel zelf? Misschien komen we daar vanavond wel achter. Ik zeg welkom bij Passaggio Late Night.

La Vallée des Cloches uit Miroir van Maurice Ravel. In een bewerking voor harp en gitaar door het Guitarp-duo. Gitaar-harp-duo. Zwitsers ensemble Consuelo Giulianelli, de harp, en Maurizio Grandinetti, gitaar. En die spiegelingen waar Ravel de inspiratie voor dit oorspronkelijk pianostuk vandaan haalde, die komen uit het toneelstuk Julius Caesar van Shakespeare. En dan met name de zin: "The eye sees itself not but by reflection, by some other things." Alleen door weerspiegelingen kunnen we onszelf bekijken of wat we zien van onszelf. En daar hebben we andere objecten of andere mensen voor nodig. En Ravel die droeg elk van de 5 delen van dit stuk op aan een lid van Les Apaches, een Parijse kunstenaarsgroep die hij zelf mede had opgericht. En die muziek is dus ook heel persoonlijk. Het zijn muzikale portretten gezien door Ravels eigen verfijnde blik. En deze Vallée des Cloches, het laatste deel, is opgedragen aan collega-componist Maurice Delage.

0: Dit was het strijkkwartet Opus 20, nummer 5. Het tweede deel daaruit van Joseph Haydn door het Ruizzi-kwartet.
1: Someone stole my record player.
2: De Vrijplaat.
0: Ja, en ook in mijn platenkast ben ik op zoek gegaan naar spiegels. En zo kwam ik bij een bijzonder album uit van pianist Keith Jarrett. Arbor Zena, muziek door hemzelf gecomponeerd voor een strijkorkest en dan met improvisaties op piano van hem. Jan Garbarek op saxofoon, dat onmiskenbare geluid van die Noorse saxofonist. Geluid dat je misschien ook al kent van dat beroemde album met het Hilliard Ensemble. En bassist Charlie Hayden. Het zijn lange, uitgesponnen composities. Het laatste stuk, dat duurt zelfs de hele B-kant van de plaat. Mirrors heet dat stuk. Dedicated to my teachers staat erbij. Hij zelf dus als spiegel van wat zijn docenten hem hebben meegegeven, zou je kunnen zeggen. En in het geval van Keith Jarrett is dat zowel een klassieke achtergrond als een jazz-achtergrond. En het resultaat, dat is eigenlijk geen van beide. Het is niet een kruising tussen die twee. Het is iets nieuws. Luister naar dit slot van dat lange stuk Mirrors van Keith Jarrett. Jan Garbarek, saxofoon, Charlie Hayden, contrabas en leden van het Radio Symfonieorkest Stuttgart onder leiding van Mladen Gutescha.

0: balsem voor het gemoed. Dit tweede deel uit deze derde symfonie van Johannes Brahms. Ja, als je nou neerslachtig bent, dan tilt het je op. En als je druk en gehaast bent, dan kalmeert het je. Het is prachtige muziek. Het Berliner Philharmoniker speelde het hier onder leiding van Simon Rattle.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Aaron Copland. Ik vond een leuke brief van hem. En het grappige was, daardoor leerde ik ook meteen een stuk kennen dat ik nog nooit had gehoord. Dat volgens mij ook nog nooit op deze zender is gedraaid. Namelijk zijn pianoconcert. En die brief, dat is een brief aan zijn vriend Nicholas Slonimsky, pianist en dirigent, die hem de krantenknipsels had opgestuurd naar aanleiding van de première van dat pianoconcert. En de kranten stonden namelijk vol met ingezonden brieven en niet bepaald positief. Maar het leuke van die brief is, Copland reageerde fijn onderkoeld en toch ook een beetje sarcastisch. 1927. Beste Kolja. Wat lief van je dat je al die verrukkelijke recensies hebt gestuurd. Nadat ik ze had gelezen, ging ik naar de spiegel om te zien of ik mezelf nog kon herkennen. Wat vleiend was het om te lezen dat de luisteraar, tussen aanhalingstekens, Strauss, Debussy en Stravinsky kan begrijpen, maar arme ik niet. Wat leerzaam ook om te vernemen dat er geen ritme in dit zogenaamde concert zit. En wat had ik toch te doen met mevrouw Gardner uit Bridgeport toen ik bedacht hoe rot zij zich gevoeld moet hebben toen ze haar vergissing in de titel ontdekte. Er was maar één ding dat me werkelijk op stang joeg. Hoe durft HTP te zeggen dat ik tot mijn ware niveau teruggebracht moet worden, terwijl ik er juist op wacht dat men mij eindelijk op het niveau tilt waar ik thuis hoor. En het enige waar ik me werkelijk zorgen over maak is of de maestro ooit nog genoeg moed zal hebben om mij ergens uit te voeren. Wanneer dit concert opnieuw wordt gespeeld, oh, wat een afschuwelijke gedachte, moeten we maar eens kijken of we de politie zover kunnen krijgen de concertzaal binnen te vallen om wat extra belangstelling te wekken voor dit afschuwelijke experiment. Tot gauw, Aaron.

0: Het eerste deel van het pianoconcert van Aaron Copland. De voorloper van het veelbekendere klarinetconcert van hem. Ook in de vorm. Het is ja, echt een voorloper, inderdaad. Twee delen, verbonden door een cadens. Langzaam eerste deel. En een ritmisch en snel jazzy tweede deel. Je hoorde hier Benjamin Pasternak, pianist bij het Elgin Symphony Orchestra, onder leiding van Robert Hansen. En dat maakt het nu 11:08.
1: Passaggio Late Night met Pieter van Nes op NPO Klassiek.

Het vijfde deel uit het tweede pianotrio van Lera Auerbach. En dat pianotrio dat heeft als bijnaam Triptiek. This Mirror Has Three Faces. Dat is een pianotrio uit 2012. Die titel die verwijst naar een scharnierende spiegel met drie gezichten. Drie perspectieven die los van elkaar lijken te staan, maar samen toch één geheel vormen. En in die muziek kijkt Auerbach als het ware in zo'n spiegel van herinneringen. Met flarden romantiek, een ironische wals die een beetje aan Shostakovich doet denken. Klanken die soms vervormd klinken alsof ze van een oude grammofoonplaat komen. Het is muziek vol nostalgie, vol dubbelzinnigheid, waarin je je steeds kunt afvragen, horen we nou iets echts of slechts de reflectie daarvan? Ja, dat zijn nogal vragen. Ik zeg, tijd voor een beetje hou vast bij onze Hollandse nieuwe. En dat is deze week het nieuwe album van het Agathe Ensemble. Prachtig album vol met volksmuziek. Het heet Scenes of a Folk Life. Met een aantal componisten die nauw met elkaar verbonden waren. Julius Röntgen, Amanda Meyer, de vrouw van Julius Röntgen. En de Noorse Edvard Grieg. Mensen die allemaal bevriend met elkaar waren. En allemaal op hun eigen manier volksmuziek in hun composities verwerkten. Dus ik begin vanavond eens met een paar oud-Hollandse boerenliedjes en contradansen van Röntgen.

0: De Spaanse boerendans was dit uit de oud-Hollandse boerenliedjes en contradansen van Julius Röntgen door het Agathe Ensemble. Dat staat op het album Scenes of a Folk Life. En collega Anne-Maartje Leberijs die sprak in het kader van de Hollandse Nieuwe eerder met violist Ivan Noguera en vroeg hem naar die muziek van Röntgen en ook naar het ensemble zelf.
1: Agathe Ensemble is een strijkensemble van klassieke muzici met een grote liefde voor volksmuziek. En in onze programma's we verbinden klassieke muziek met invloeden uit verschillende volktradities. Zoals je hoort ook bij andere componisten zoals Bartók, Janácek, Grieg. En ja, we verwerken dus de volksmuziek binnen hun composities. En ja, we laten ons verbeeldingloos op de oorspronkelijke partituur en we zoeken naar de klankwereld en de spelstijlen van de traditionele instrumenten om ja, een verse kijk op deze muziek te bieden.

Voor mij het is heel speciaal de Passe Piet en Pieter Nelle. Zijn twee contrastante dansen die Röntgen zelf bij elkaar had gebracht. Ik denk dat het werkt supergoed. En zijn twee melodieën die nog steeds gespeeld en gedanst zijn. We gingen ook op zoek naar muziek die wij nog steeds konden vinden. Opnames of filmpjes van mensen aan het dansen, aan het spelen. En deze twee melodieën overleven nog, zeg maar. Er zijn heel veel boerenliedjes van Röntgen die wij niets meer tegenwoordig over hebben. Staat alleen op papier. Maar juist wat het leuk is van volksmuziek is als het leeft. Als muziek het speelt. Van generatie tot generatie komt. En ja, de eerste nummer, Passe Piet, het is eigenlijk bekend in Nederland tegenwoordig als de ijswals. En het tweede, het is ook nog steeds gespeeld en het wordt gestampt en geklapt. Dus dat is ook heel leuk en heel vrolijk. Ik denk dat het is een van onze favorieten is.

Een aantal van de oud-Hollandse boerenliedjes en contradansen van Julius Röntgen door het Agathe Ensemble op een heerlijk, fris nieuw album in eigen beheer uitgebracht. Erg mooi gedaan. Scenes of a Folk Life heet het, met muziek van Röntgen, Meijer en Griek. Het is de Hollandse nieuwe van Passaggio Late Night deze week. En dan pak ik de draad van de spiegels in muziek weer op. Ja, dan komt nu de muziek die je wist dat zou komen. Zet twee spiegels tegenover elkaar en je krijgt een oneindig beeld van weerspiegelingen. En die gedachte is de basis van deze muziek.

Ja, die Johann Sebastian Bach, die wist ook wel raad met spiegels. Dit was een spiegelfuga uit die Kunst der Fuge door de Accademia Strumentale Italiana onder leiding van Alberto Rasi. Vorige week maandag begon ik met te lezen in het dagboek van een poes van Remco Kampert, waarin Kampert zijn eigen poes aan het woord laat. Poef heet die poes en zijn baasjes Rok en Bril. En dit is het tweede dagboekfragment. Hond, verdikke me, wat vervel ik me. Hond mag ik eigenlijk niet zeggen, maar niemand kan me beletten om het te denken. Hond, hond, hond. Zo, dat lucht op. Toch kijk ik voor de zekerheid even om me heen, maar hond laat zich niet zien. Of heeft hij zich omgetoverd in de vlieg die door de kamer vliegt? Zulke dingen schijnt hond te kunnen. Omdat je maar nooit weet, ga ik niet achter de vlieg aan, al kan ik niet beletten dat kleine mekkerende geluidjes mijn mond ontsnappen. Het is beter dat ik dit lekkere hapje deze keer aan mij voorbij laat gaan. In den vreze des honds beheers ik me.

twee spiegels hier tegenover elkaar gezet. Eerst de Mirror Images van Harmen Fraanje. Hij speelde zelf piano en Arve Hendrikse trompet. En daarna muziek van Oliver Davis, Mirror, gezongen door Grace Davidson. En Paul Bateman bespeelde de piano en het glasharmonica. En wat je hier hoort, dat zijn Les Vents Français, die een aantal van de variaties spelen uit het blaasquintet van Carl

Een aantal van de variationi uit het thema con variationi uit het blaaskwintet van Carl Nielsen door Le Vent Français maakt het bijna middernacht. Heb ik nog nachtmuziek voor je? Uit Miroir van Ravel. Je hoorde in het begin al het vijfde deel door het harp-gitaarduo. Nu de originele pianoversie. Beatrice Rana speelt Oiseau Triste. En daarmee brengt zij je naar de ster en het nieuws van middernacht. Als je gaat slapen, zeg ik, slaap lekker. Als je wakker blijft, blijf vooral luisteren, want er staat de hele nacht nog heel veel meer mooie muziek voor je klaar. En voor iedereen zeg ik, blijf dromen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. En iedere week hoor je bij ons een prachtige opname. Deze week het debuut van Jaap van Zweden als chef-dirigent bij het Radiofilharmonisch Orkest. Een concert waarin hij het meeslepende Das klagende lied van Mahler dirigeert. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
8: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Lorenzo Viotti keert terug bij het Nederlands Filharmonisch met de symfonische dansen van Rachmaninoff. Van 29 tot en met 31 mei in Utrecht en Amsterdam. Be part of our symphony. Koop kaarten op orkest.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
14: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van dinsdag 19 mei. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. Maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.